0: Soul. Blend. Twee uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De regering Trump is opnieuw door een rechter teruggefloten voor pogingen om het geboorterecht in te perken. Het idee was dat kinderen van illegale migranten, mensen die tijdelijk in de VS zijn, niet automatisch staatsburger worden. Het Hoge Rechtshof oordeelde in juni al dat de plannen in strijd zijn met de grondwet. Daarop kwam Trump met een afgezwakte versie, maar ook die is verworpen. De regering heeft nog niet gereageerd op de afwijzing. Bij een uitgebreide zoektocht in en rond Overasselt zijn wapens gevonden. De politie meldt dat de inzet van de ME in de omgeving klaar is. Ook buiten het zoekgebied zijn wapens gevonden, zoals in Wijchen, iets verderop. De politie wil geen details geven, maar roept inwoners van Overasselt op om alert te blijven. Er wordt nog onderzocht of de wapens een link hebben met het gewelddadige schietincident van dinsdag, waarbij iemand om het leven kwam. In Tsjechië is het lichaam van een minister opgegraven die in 1948 onder verdachte omstandigheden was gestorven. De buitenlandminister viel uit het raam van zijn ministerie en het is nooit duidelijk geworden wat er precies is gebeurd. Historici denken dat de minister door Sovjet-spionnen is vermoord. Anderen denken aan zelfdoding of een ongeluk. Het onderzoek naar zijn dood is vorig jaar heropend toen er documenten uit Frankrijk, de VS en het Verenigd Koninkrijk zijn gevonden met nieuwe informatie. Een middelbare school in Groningen heeft een schoolreis van 5 VWO naar Praag voortijdig afgebroken. Dat gebeurde nadat de helft van de leerlingen volgens de schoolleiding over de schreef ging. Zo waren ze na middernacht nog op straat, werd er alcohol gedronken. En al hebben ze niet voor incidenten gezorgd in Praag, toch moeten alle 150 leerlingen daarom eerder naar huis. Het weer op de meeste plaatsen droog en het is tussen de 14 en 18 graden. Overdag begint grijs met in het noorden enkele buien. In de middag ook af en toe zon en het wordt een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.

0: Soul. Blend. 3 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Op de bezette westelijke Jordaanhoever zijn 2 Palestijnse tieners doodgeschoten en enkele anderen raakten gewond. Volgens de Palestijnse autoriteiten gebeurde dat bij een aanval door het Israëlische leger en kolonisten. Volgens Israël waren troepen naar het dorp gegaan om politieagenten en een burger te beschermen na een ruzie over vee. Er zou zijn geschoten toen er met stenen naar het leger werd gegooid. Palestijnen op de Westoever hebben steeds vaker te maken met geweld en intimidatie. De Israëlische nederzettingen zijn volgens het internationaal recht illegaal. De regering Trump is opnieuw door een rechter teruggefloten voor pogingen om het geboorterecht in te perken. Het idee was dat kinderen van illegale migranten en mensen die tijdelijk in de VS zijn niet automatisch staatsburger worden. Het Hoge Rechtshof oordeelde in juni al dat de plannen in strijd zijn met de grondwet. Daarop kwam Trump met een afgezwakte versie, maar ook die is nu verworpen. De regering heeft nog niet gereageerd op de afwijzing. Bij een vermoedelijke steekpartij in Hoogeveen is gisteravond een man overleden. 2 verdachten zijn aangehouden. Omstanders zeggen tegen RTV Drenthe dat ze de mannen ruzie zagen maken op een kruispunt. Het slachtoffer zou plotseling in elkaar zijn gezakt. Gezien de verwondingen van de man denkt de politie dat hij is doodgestoken, maar er wordt nog een slag om de arm gehouden. Over de identiteit van het slachtoffer kan de politie in Hoogeveen nog niet zeggen. De Amerikaanse jazzzangeres Cassandra Wilson is overleden. Ze was een van de grote jazznamen in de jaren 80 en 90. Ze kreeg onder meer een Grammy voor haar werk en trad op bij het North Sea Jazz Festival. Waaraan de zangeres is overleden is niet bekendgemaakt. Cassandra Wilson was 70 jaar. Het weer, op de meeste plaatsen droog. En het is tussen de 14 en 18 graden. De ochtend begint grijs, met in het noorden enkele buien. In de middag ook af en toe zon. Dan wordt het ongeveer 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

Soul. Blend. 4 uur. Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Op de bezette westelijke Jordaan-oever zijn 2 Palestijnse tieners doodgeschoten en enkele anderen raakten gewond. Volgens de Palestijnse autoriteiten gebeurde dat bij een aanval door het Israëlische leger en kolonisten. Volgens Israël waren troepen naar het dorp gegaan om politieagenten en een burger te beschermen, na een ruzie over vee. Er zou zijn geschoten toen er met stenen naar het leger werd gegooid. Palestijnen op de Westoever hebben steeds vaker te maken met geweld en intimidatie. De Israëlische nederzettingen zijn volgens het internationaal recht illegaal. De inzet van de ME in het Gelderse dorp Overasselt is beëindigd. Die was er nadat dinsdag iemand om het leven kwam bij een gewelddadig schietincident. Een groep gemaskerde mannen liep toen door het dorp. De politie zegt in het onderzoek wapens te hebben gevonden in Overasselt en de omgeving daarvan. Er zijn 35 mensen aangehouden. Op de A9 tussen Velzen en Beverwijk liepen gisteravond paarden op de snelweg. Volgens NH Nieuws moesten automobilisten hard remmen omdat de dieren de weg overstaken. Het ging om een groep van 12 paarden die waren ontsnapt uit een weiland in de buurt. Na een uur wisten de politie en Rijkswaterstaat de dieren van de A9 te krijgen. Er zijn geen ongelukken gebeurd. De gemeente Amsterdam heeft 19 fonteinen in de stad uitgezet, omdat in het water van een aantal fonteinen te hoge waarden van de poepbacterie zijn gevonden. De E. coli-bacterie zit niet in alle fonteinen, maar sommige fonteinen hebben niet de juiste zuiveringsinstallatie en zijn uit voorzorg uitgezet. De bacterie kan in het water zijn gekomen door uitwerpselen van dieren. Mensen kunnen er maag- en darmklachten van krijgen. Wanneer de fonteinen weer worden aangezet is niet bekend. De andere 69 fonteinen in Amsterdam blijven gewoon aanstaan. Het weer op de meeste plaatsen droog. Het is tussen de 14 en 18 graden. De ochtend begint grijs met in het noorden enkele buien. In de middag ook af en toe zon bij 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

sabão.

0: Show. Blend. 5 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Op de bezette westelijke Jordaan-oever zijn 2 Palestijnse tieners doodgeschoten. Dat zou zijn gebeurd door het Israëlische leger. Die zouden op de tieners hebben geschoten toen er met stenen werd gegooid. Palestijnen op de Westoever hebben steeds vaker te maken met geweld en intimidatie. Bij een uitgebreide zoektocht in en rond Overasselt zijn wapens gevonden. De politie meldt dat de inzet van de ME in de omgeving klaar is. Ook buiten het zoekgebied zijn wapens gevonden, zoals in Wijchen iets verderop. De politie wil verder geen details geven, maar roept inwoners van Overasselt op alert te blijven. Er wordt nog onderzocht of de wapens een link hebben met het gewelddadige schietincident van dinsdag, waarbij iemand om het leven kwam. Bij een vermoedelijke steekpartij in Hoogeveen is gisteravond een man overleden. 2 verdachten zijn aangehouden. Omstanders zeggen tegen RTV Drenthe dat ze de mannen ruzie zagen maken op een kruispunt. Het slachtoffer zou plotseling in elkaar zijn gezakt. Gezien de verwondingen van de man denkt de politie dat hij is doodgestoken, maar er wordt nog een slag om de arm gehouden. Over de identiteit van het slachtoffer kan de politie in Hoogeveen nog niet zeggen. De Amerikaanse jazzzangeres Cassandra Wilson is overleden. Ze was een van de grote jazznamen in de jaren 80 en 90. Ze kreeg onder meer een Grammy voor haar werk en trad op bij het North Sea Jazz Festival. Waaraan de zangeres is overleden is niet bekendgemaakt. Cassandra Wilson was 70 jaar. De Amerikaanse basketbalclub Los Angeles Clippers wordt zwaar gestraft voor het omzeilen van het salarisplafond. De club moet $30 miljoen betalen en de eigenaar wordt een jaar geschorst. Via een omweg had de club geregeld dat een sterspeler meer verdiende dan was toegestaan. Het weer. Op de meeste plaatsen is het droog en het is tussen de 14 en 18 graden. De ochtend begint grijs met in het noorden enkele buien. In de middag ook af en toe de zon en het wordt ongeveer 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: and soul. Blend. Zesuur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De kwaliteit van het zwemwater in Nederland verbetert nauwelijks, blijkt uit onderzoek. Naast bacteriën en blauwalgen zitten in zwemwater vaak ook meer chemische stoffen dan volgens de norm gezond is. Zwemmers krijgen daar geen informatie over, zeggen de onderzoekers. Het zwemwater werd onderzocht om te achterhalen of het schoner is dan oppervlaktewater en of het beter beschermd wordt. Dat blijkt niet het geval. 10 jaar geleden zaten er minder chemische stoffen in het water. Hoe groot de risico's voor de gezondheid zijn, weten de onderzoekers niet. Op de bezette westelijke Jordaanoever zijn 2 Palestijnse tieners doodgeschoten, zeggen de Palestijnse autoriteiten. Dat zou zijn gebeurd door het Israëlische leger. Die zouden op de tieners hebben geschoten toen er met stenen werd gegooid. Palestijnen op de Westoever hebben steeds vaker te maken met geweld en intimidatie. De inzet van de ME in het Gelderse dorp Overasselt is beëindigd. Die was er nadat dinsdag iemand om het leven kwam bij een gewelddadig schietincident. Een groep gemaskerde mannen liep toen door het dorp. De politie zegt in het onderzoek wapens te hebben gevonden in Overasselt en omgeving. Er zijn inmiddels 35 mensen aangehouden. Een Amerikaanse rechter heeft ook de afgezwakte plannen van de regering Trump verworpen om het geboorterecht in te perken. Eerder was er ook al een ander plan van president Trump afgewezen. Trump wil dat kinderen van illegale migranten die in de VS geboren worden niet automatisch Amerikaans staatsburger zijn. Die plannen zijn volgens de rechter in strijd met de grondwet. In fonteinen in Amsterdam is de poepbacterie gevonden. Daarom zijn 19 fonteinen in de stad uitgezet. Waarschijnlijk is de bacterie van uitwerpselen van dieren in het water gekomen. De gemeente gaat per fontein bekijken wat er nodig is om vervuiling te voorkomen. Het weer, de dag begint grijs. Er zijn enkele buien, maar in de middag breekt vanuit het westen af en toe de zon door. Het wordt een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.

0: Show. Blend. 7 uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De inzet van de ME in en rond Overasselt is klaar. Bij de uitgebreide zoektocht in het dorp zijn meerdere wapens gevonden. Sinds dinsdag was er veel politie in Overasselt, nadat iemand om het leven was gekomen bij een gewelddadige schietpartij. Een groep gemaskerde mannen liep met zware wapens naar een huis en daar werd een bewaker doodgeschoten. Er zijn 35 mensen opgepakt. De kwaliteit van het zwemwater in Nederland verbetert nauwelijks, blijkt uit onderzoek. Naast bacteriën en blauwalgen zitten in zwemwater vaak ook meer chemische stoffen dan volgens de norm gezond is. En dat kan op langere termijn schadelijk zijn, zegt deze expert waterkwaliteit.
1: Als je maar lang genoeg blootgesteld wordt, dan hebben verschillende stoffen behoorlijk akelige gevolgen voor je gezondheid, of dat kunnen ze hebben. En je mag als zwemmer verwachten dat het water waarin je zwemt niet ongezond voor je is.
0: Volgens de onderzoekers moeten zwemmers beter worden gewaarschuwd. Op de bezette westelijke Jordaanoever zijn 2 Palestijnse tieners doodgeschoten, zegt de Palestijnse autoriteit. Het Israëlische leger zou op de tieners hebben geschoten toen er met stenen werd gegooid na een conflict over vee. Palestijnen op de Westoever hebben steeds vaker te maken met geweld en intimidatie. Een boottik van de zandschulpen heeft de tweede ronde van de US Open bereikt. Hij versloeg in New York de Brit Jan Choinski met 3-0. Een eenvoudige overwinning zag sportcommentator Marcella Mesker.
2: En hij heeft uiteindelijk maar 1 matchpoint nodig om de wedstrijd winnend af te sluiten. Het wordt 7-5 in die tiebreak. En dus een soepele overwinning in 3 sets voor Botik van de Zandschulp.
0: Ook Jesper de Jong heeft de tweede ronde van de US Open bereikt. Het weer, de dag begint grijs en er zijn enkele buien, maar in de middag breekt vanuit het westen af en toe de zon door. Het wordt een graad of 22. Morgen in het noorden weer regen en dan wordt het maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: op je donderdagochtend. Het is 3 september vandaag. Leuk dat je erbij bent. Goedemorgen, Jasmine.
1: Goedemorgen, Q.
0: Wat is het leuk om weer naar jou te kijken op deze vroege ochtend.
1: Nou, dat is mooi, want hier moet je het mee doen vandaag.
0: Zal ik je wat vertellen?
1: Vertel.
0: Ik baal er dus altijd van, want je bent er 4 dagen in de week en ik ben er 5.
1: Ja.
0: En dan besef ik me op donderdag al dat je er op vrijdag niet bij gaat zijn. Dat is gewoon zo van, ja, dat weet je niet.
1: Nee. Zo gezellig.
0: Begin van deze week viel er even een collega voor jou in.
1: Ja.
0: Dat is zangeres Sarah Jane.
1: Ja.
0: En morgen is natuurlijk Beyoncé jarig.
1: Mm-hmm.
0: Dus op NPO Blend doen we de Beyoncé Top 50 daarom.
1: Mm-hmm. Yes.
0: Een hele bijzondere show wordt dat. Ik ben zo benieuwd wie er bovenin staan.
1: Ja.
0: Is dat Destiny's Child of Beyoncé in er eentje?
1: Oeh.
0: Who knows, who knows. Mm-hmm. Maar in de aanloop daarnaartoe hebben we gevraagd aan Sarah Jane of zij wat Beyoncé liedjes zo eventjes voor ons zou willen kunnen.
1: Ja, maar dat kan zij natuurlijk ook.
0: Kan ze natuurlijk. Ja. Prachtige zangeres. Nou, hoe ze dat doet? Niet normaal! Wat een stem! Even een klein fragmentje.

0: De wonderful and most incredible Sarah Jane.
1: Wauw, kippenvel weer. Heerlijk.
0: Ja, als je het even wil zien ook, want nu heb je het gehoord, dan kan je gaan naar onze account op Instagram, NPO Blend aan elkaar. En dan zie je de hele met. The wonderful and most incredible Sarah Jane.
1: Wauw, kippenvel weer. Heerlijk.
0: Ja, als je het even wil zien ook, want nu heb je het gehoord, dan kan je gaan naar onze account op Instagram, NPO Blend aan elkaar. En dan zie je de hele medley van Sarah Jane. Dus allemaal Beyoncé.

0: 19 van de 88 fonteinen die Amsterdam telt, die worden uitgezet.
1: Oh.
0: Want in 19 van die fonteinen is de poepbacterie gevonden. En je weet wel eens, in de zomer, dan zit je op het randje van zo'n fontein. Wat? En dan krijg je een klein beetje water in je gezicht, toch? Ja, nou ja, dus flinke maag- en darmklachten kan je ervan krijgen. Je kan dus zelfs een urineweg-ontsteking ervan krijgen.
1: Maar er zijn altijd van die kindjes die er doorheen banjeren en doen. Ja. En zo. Ik vind dat altijd...
0: Nou, daarom worden ze uitgezet. Dat is dus het idee.
1: Oh, gat.
0: Het schijnt via vogels in het water terecht te zijn gekomen. Dus ze moeten helemaal gecleaned worden. Want normaal gaan ze pas in oktober uit. En nu hebben ze gezegd, nou, dan zetten we ze nu vast uit.
1: That's disgusting.
0: Ja. En dus toch niet dat water van een fontein inademen.
1: Nou, bah.
0: Hou je muntje bij je.
1: Ja, dus dat.
0: Het gaat onder andere om de fonteinen, daar dacht ik dan eventjes aan. Bij het Leidseplein en bij het beursgebouw.
1: Ja, precies.
0: Toch, waar je toch wel eens komt.
1: Toch wel even. En dan voel je toch soort van zo'n nattigheid af en toe.
0: Ja.
1: Toch zo.
0: Zeker in de zomer, je voelt gewoon een beetje brain. Ja, ja, water.
1: Ah, lekker.
0: Water is water.
1: Boeien.
0: Who cares? Nou, hou er rekening mee. Niet bij de fontein in Amsterdam gaan zitten, want je weet niet wat erin
1: en
0: zit.
1: Hou je kinderen eruit.
0: Jasmine heeft een klassiekertje voor je meegenomen en deze staat nu voor je klaar. Sierra en Missy Elliott hoor je op NPO Blend met One Two Step.

0: Elmien met Reclusive. En dat betekent dus kluizenaarsachtig. Ben je wel eens kluizenaarsachtig?
1: Denk het wel, ja.
0: Ja?
1: Ja, ik vind het altijd wel heerlijk om mezelf op te sluiten.
0: Even in een kokonnetje.
1: Gewoon even niks. Niemand. Laat me met rust.
0: Maar dan heb je toch gewoon een kind die begint te huilen?
1: Ja, maar het kind is niet altijd bij mij.
0: Ah, oké. Okay. Dus je kan soms even in je kokonnetje.
1: Je moet je shit regelen, Q. Soms moet je gewoon even zo terug naar jezelf.
0: Ja, ik heb het dus niet meer. Ik had het vroeger wel in de studententijd.
1: Ja?
0: Ja, omdat je gewoon niet zo goed wist wat je moest met je leven.
1: Oh.
0: Gewoon zo van, what's the plan, man? Maar, en toen was ik net verhuisd, dus ik kende ook nog niemand in die omgeving.
1: Oké.
0: Maar nee, ik heb dat al jaren niet meer gehad.
1: Nee?
0: Nee.
1: Je hebt altijd wel mensen om je heen wat te doen.
0: Ja, en anders slaap ik. Dus ik ben of iets aan het doen of ik slaap.
1: Oké.
0: Okay. Ja, daar komt het om neer. Wow. Hey, een lekker klassiekertje komt eraan.
2: Jasmine's Classic.
1: Ja, ik dacht weer even een lekkere boyband erin gooien.
0: Een boyband? Ja, de Backstreet Boys en
1: nee,
0: Stink.
1: Nee, uit de jaren 90.
0: Ja, ook van die tijd.
1: Ja, ja, ja, maar deze kwamen uit Houston, Texas.
0: Ja, vandaar de H.
1: De H, H-Town, heten ze. En het waren broers. Eén daarvan is helaas niet meer onder ons. Dat is Kevin, maar werd ook Dino genoemd. En je had ook Solomon Shazam Connor. En hun vriend Daryl G.I. Jackson. Ik ging ze even opzoeken. En het schijnt dat ze nu dan met z'n tweeën nog optreden.
0: Oh, wat goed.
1: Ja, dus in 20 november in Pine Hills, Florida. En 28 november in Lansdowne, Pennsylvania.
0: Oh, dan pak ik even het vliegtuig.
1: Ja, als je ze live wil zien. Maar ik dacht, hoe heerlijk is het toch weer een klassiekertje van hun. Knock in the Boots van H-Town.

0: sinds weet wat hij bij de kapper wil. Kaal of kammen.
1: Het NPO Blend weer.
2: De dag begint grijs en er zijn enkele buien, maar in de middag breekt vanuit het westen af en toe de zon door. Het wordt ongeveer 22 graden en morgen in het noorden weer regen en dan wordt het maximaal 24 graden.
0: Ik was gisteren bij mijn familie te gast en een van mijn nichten die woont inmiddels in Weesp. Oh. En daar is een hele mooie nieuwbouwwijk.
2: Ja.
0: En daar heb je ook een mooi strandje.
2: Heb ik gezien, ja.
0: En ik ben altijd een beetje jaloers op zo aan het water wonen.
2: Ja?
0: Toch, dan kan je gewoon zwemmen als het lekker weer is. Kan je gewoon zo naar buiten lopen. Of je doet je sup onder je arm. Ga je lekker suppen.
2: Nee, is niks voor mij.
0: Nee,
2: maar
0: het is
2: leuk.
0: Een nieuw onderzoek. Het is een onderzoek gedaan van 2015 tot 2024. Waar nu alles over naar buiten komt. Ja. Het is van het Nederlands Instituut voor Ecologie. Die hebben 122 wateren onderzocht. En bij 35 van die wateren zijn stoffen zoals chemicaliën gevonden.
2: Zie je, ik ga nooit in dat water.
0: Ja.
2: I'm sorry.
0: Het is dus niet schoon genoeg. Nee. In ieder geval niet overal.
2: Nou, maar ik kan ook niet mijn voeten zien als ik in dat water loop. Of visjes.
0: Nee, maar dat is gewoon niet... Nederlands water. Hè? Ja, we hebben gewoon veel grondstoffen.
2: Ja, ik kent.
0: Nee?
2: Nee.
0: Het moet allemaal Curaçao blauw zijn.
2: Ja, zeker. Minimaal. Blauw-groen. Anders ga ik er niet in.
0: Maar ik ben nog steeds jaloers. Het is toch lekker, toch, als je zo aan het water woont?
2: Het gevoel van dat je erin zou kunnen,
0: dat je gewoon anytime, op die 3 dagen dat we zon hebben in Nederland. Nee, we hebben een hartstikke mooie zomer gehad. Maar dat je gewoon anytime het water in kan duiken.
2: Ja, het
0: heerlijk.
2: Ik snap het. Maar...
0: Een eigen zwembad heb je dan?
2: Ja, nou, dat zou ik eerder willen.
0: Een echt zwembad?
2: Ja.
0: Ja, ja, oké. Okay. Ja, jij komt uit de rich and famous hoek natuurlijk.
2: Oh, wish.
0: Ik moet nog gewoon in de sloot zwemmen. Mary J. Blige op NPO Blend met Family Affair. Goedemorgen, dit is de morning show.

0: Miniman en Janet Jackson op NPO Blend. Feel It Boy. En daarmee is het alweer bijna 7:15 geworden.
1: Ja, dit weekend is in Vietnam de finale van de Miss World verkiezing. Ik moet ook even zeggen dat Curaçao ook vertegenwoordigd is met Lee Chantilly Jenny. Dus we zijn heel erg trots. Maar goed, daarom wil ik ook even dit moment pakken om een lichtje te schijnen op Akbani Darego. Want 25 jaar geleden schreef zij namelijk geschiedenis als eerste Nigeriaanse en zwarte Afrikaanse Miss World. En check wat ze 25 jaar geleden zei tegen host Jerry Springer, die haar vroeg wat ze ochtends ziet als ze in de spiegel kijkt.
2: I see a young girl that wants to be a computer scientist as well as a supermodel. A young girl that is determined and courageous as well as confident in herself and believes she can make it in whatever she sets her heart to do.
0: Ja, ze was 18 toen en is inmiddels een icoon geworden. Ze heeft veel betekend als zwart-Afrikaanse model en zakenvrouw. Ze werkte voor top agencies en grote merken en studeerde daarnaast af aan de Universiteit van New York in computer science en wiskunde. En dit weekend staat er ook een prachtige Nigeriaanse dame on stage. De huidige kandidaat van de Miss World verkiezingen is Miss World Nigeria. Ze heet Soye Karibi George en ook zij stond onlangs stil bij deze mijlpaal. En tegelijkertijd had ze ook een boodschap voor haar 200 miljoen fellow Nigerians.
3: It's been 25 years since we won the Miss World crown. And by the special grace of God, I believe strongly in my heart that we could bring this back home.
0: Ja, yeah, bring it back home.
1: Ja, yeah, who's it gonna be?
0: Ja, jij bent voor Curaçao natuurlijk.
1: Ja, natuurlijk. Maar goed, ik zou het ook te gek vinden als zij wint, hoor. Ik bedoel, ja... als een black woman wint, zal ik sowieso heel trots zijn.
0: Jay-Z treedt morgen op in Londen en we verwachten dat zijn vrouw Beyoncé daarbij is. Want Beyoncé is morgen jarig, daarom hebben we ook de Beyoncé top 50 op NPO Blend morgen. En ze wordt 45, dus ook een bijzondere leeftijd.
1: Ja, zeker.
0: En ze lanceert ook nog eens een nieuwe versie van haar album B-Day.
1: Ook nog eens.
0: Dus morgen een bijzondere dag voor de Carters. Jay-Z hoor je met Rock Boys.

0: Jackson's op NPO Blend. Ja, is mooi hè. Dat die film is de film Michael van vorig jaar. Of eigenlijk eerder dit jaar. Is de meest succesvolle muzikale biopic aller tijden geworden.
1: Ja,
0: meer dan een miljard mee verdiend inmiddels.
1: Ja, ik zag dus ook weer voorbij komen op de socials dat de, nou ja, is het een biopic over George Michael ook komt?
0: Oh, echt?
1: Ja, en die zag er ook wel echt fantastisch uit, hoor.
0: Ze zijn wel allemaal bezig, hè? Er komt eentje over Snoop Dogg. Ja. Iedereen wil nu een biopic, natuurlijk.
1: Ja, of zijn wij gewoon oud en willen we gewoon weer even terug in de tijd? En
0: ik heb wel zitten te genieten in de bioscoop bij Michael.
1: Nou, ontzettend.
0: Toch? En vooral door de muziek eigenlijk.
1: Ik ging moonwalkend die zaal uit. Ja. Ik probeerde nog mensen mee te sleuren. Ik ging nog een thrillertje doen daarna.
0: Wow.
1: Ja. Maar ik ben ook wel echt nieuwsgierig naar die van George Michael.
0: Het lekkere is ook, het geluid is zo lekker in zo'n bioscoopzaal.
1: Ja.
0: Het komt zo lekker binnen. Dus het is ook nog heel mooi afgemixt natuurlijk.
1: Ja.
0: Dus je zit echt helemaal in de muziek van Michael Jackson. Nou ja, er komt dus ook een vervolg op Michael. Michael 2. Daar willen ze snel aan beginnen.
1: Mm-hmm.
0: Het script wordt al geschreven. En daarover zei Jafar Jackson, dus het neefje van Michael Jackson, die Michael Jackson speelt in die film. Die zegt, we gaan ook de donkere tijden in.
1: Oh.
0: Dus wat zwaardere tijden van Michael Jackson.
1: Okay.
0: Die krijgen we dan ook te zien. Ja.
1: Oh, nou, ik hoop het.
0: We weten allemaal over welke schandalen en welke moeilijkheden in zijn leven dat gaat.
1: Tuurlijk, zeker.
0: Ja, ik ben wel benieuwd. Ik denk dat ik ook wel als eerste weer... Bij Michael was ik als eerste in de bioscoop. Hij draaide. Wat ben je aan het laten zien, CM?
1: Ja. Oh nee,
0: onze producer CM die is ons dingen aan het laten zien. Wat wil je dat we nog vertellen?
1: Oh, ik zie het al. Ja, George Michael is een concertfilm.
0: Ah.
1: En is alleen maar in de UK te zien. Dat
0: hoi,
1: vind ik
0: CM.
1: Nou echt...
0: Zeg even hallo. Dan denk ik dat mensen dat we je verzinnen. Je bestaat echt.
2: Nee, ik dacht...
1: She's a real person.
2: Ik zat het al even snel op te zoeken voor Jasmine. Maar het is dus inderdaad een concertfilm.
1: Een concertfilm
0: over George Michael.
2: Ja, zeg maar van zijn tour. Van zijn The Fate Tour. Dus daar komt gewoon een concertfilm van.
1: Oké, want ik zag ook ergens voorbij komen dat je dus dan beelden die nooit eerder vertoond waren, die je dan te zien krijgt.
0: Ja.
2: Jammer dat het alleen in de UK is dan.
1: Ja, potverdorie, waarom is het toch alleen in de UK?
0: Ik heb ooit een reclame mogen schieten met een grote superster.
1: Niet.
0: Ja, en dat was met Akon.
1: Oh?
0: Die had toen een remix gemaakt. Ja, is nu misschien een beetje controversieel. Maar met Ali B en Yesser.
1: Oh, echt?
0: Ja, had hij een remix gemaakt van deze plaat, Ghetto. En toen hebben we daar een reclamespot bij geschoten die echt op tv heeft gedraaid.
1: Niet waar.
0: Ja, ik heb even met Akon gekletst in die tijd.
1: Wat leuk.
0: Ja, en dat was ook nog zonder contracten. Gewoon Akon zei, oké, let's do it.
1: Heb je er wel wat voor gekregen?
0: Nee. Oh. Ik hoop nu een schouderklopje te krijgen van het vorige radiostation waar ik dit voor heb gedaan. Ghetto van Akon op NPO Blend. Goedemorgen, het is 4 voor 8.

0: 8 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. AI maakt het voor criminelen makkelijker om cyberaanvallen uit te voeren. Dat is een bedreiging voor Nederland. Daarvoor waarschuwen politie en justitie in het jaarlijkse cybercrime-beeld. Met behulp van kunstmatige intelligentie kunnen criminelen sneller hacken en data stelen. Vervolgens kan diezelfde AI gebruikt worden om phishing-mails te versturen. Volgens de politie worden cyberaanvallen ook grootschaliger door AI en is er een risico dat gestolen data wordt doorverkocht. De inzet van de ME in en rond Overasselt is klaar. Bij de uitgebreide zoektocht in het dorp zijn meerdere wapens gevonden. Bewoners maken zich nog altijd zorgen, zegt verslaggever Simone Langejan.
2: Er zijn zorgen over hoe nu verder. De politie doet groot onderzoek en de ME is bezig geweest met het uitkammen van het gebied. En inwoners die hopen vooral op nazorg en meer informatie vanuit de gemeente, maar ze hebben dit nog niet gekregen.
1: Sinds dinsdag was er veel politie in Overasselt toen iemand om het leven was gekomen bij een gewelddadige schietpartij. De kwaliteit van het zwemwater in Nederland gaat achteruit. Er zijn op veel meer plekken chemische stoffen in het water gevonden dan 10 jaar eerder, blijkt uit onderzoek. Het gaat bijvoorbeeld om PFAS of bestrijdingsmiddelen uit de landbouw. Volgens onderzoekers moeten zwemmers daar beter voor gewaarschuwd worden. De voetbalsters van PSV en Ajax zijn er niet in geslaagd om zich te plaatsen voor de Champions League. PSV speelde 1-1 gelijk tegen het Deense Keuken. Door de nederlaag van vorige week was dat niet genoeg. Ajax verloor met 2-1 van Real Madrid, ondanks een prachtig doelpunt van Katja Snoeys.
3: De voorzet en dan een schitterend doelpunt, jawel. Oh, wat een geweldige treffer. Fantastisch. Katja Snoeys, supervolley. Doelpunt van de maand.
1: PSV en Ajax gaan nu naar de tweede voorronde van de Europa Cup. Het weer bewolkt en er trekt wat regen over het land. Later vandaag in het westen en zuiden droog en af en toe zon. Het wordt een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
4: BNN Vara, Cuba en Jasmine.
5: Ja, goedemorgen. Dit is de Morning Show met zometeen Christina Milian. En nu Aaliyah met Are You That Somebody?

0: It Low, Christina Milian en Fabulous op je donderdagochtend.
1: The Morning Show, Cuba en Jasmine.
0: Daarom is het 10:08 geworden. Het is trouwens 3 september vandaag. Leuk dat je luistert naar de Morning Show.
2: Wat gaat de tijd toch snel. Hey Q, ik heb eigenlijk een vraag aan jou.
0: Ja.
2: Hoe ben je eigenlijk op je bijnaam gekomen?
0: Ja, het is trouwens leuk dat je het vraagt. Ik zit vanavond, of vannacht eigenlijk, om 1 uur zit ik bij het radioprogramma Misha op Radio 1.
2: Ja.
0: En dan mag ik vertellen over wat we hier doen.
2: Oké. Okay.
0: En een beetje over wie ik ben.
2: Ja, leuk.
0: Dus hoe zijn we op Cuba gekomen? Nou, een vriend van me op school, op de middelbare school, die heeft dat voor me bedacht.
2: Oh, echt?
0: Ik had een Che Guevara t-shirt aan.
2: Ja.
0: Ik noem het even Cubaanse verzetsheld. Eigenlijk was hij Argentijn.
2: Ja.
0: Maar goed, bekend t-shirt.
2: Uh-huh.
0: Die had ik aan en ik sprak thuis Spaans. Dus die combinatie zorgde er voor hem voor van je bent Cuba. En toen had ik een naam nodig. En MC Reinoud klinkt niet zo stoer. Ik weet niet of je dat op een flyer wil zien staan.
2: MC Reinoud.
0: Dus toen Cuba, maar toen dacht ik, ja, zo kan je me nooit vinden natuurlijk. Dus toen heb ik net als Q-tip Cuba ervan gemaakt.
2: Ah, ja. Oké. Okay. Zo leuk.
0: Ja, hoe kom je aan Jasmine?
2: Nou ja, eigenlijk heet ik Jasmine zonder E. Maar als 5-jarig meisje vond ik Jasmine zo. Dus ik zeg, nee, er moet een E achter. Dus sindsdien heet ik Jasmine.
0: Ja, en je had vroeger ook Jazzy als naam.
2: Ja, ja, Jazz, Jazzy, Jazzy, Mina, Mientje. Ga zo maar door. Maar jazz is meestal wel hetgene waar de meeste mensen op aanspreken. Maar er is een verhaal, Q, namelijk. Want heb je wel eens afgevraagd hoe Ice Cube aan zijn naam komt? Dat komt dus eigenlijk door zijn broer.
3: I got my name from my brother. My brother, he's about 9 years older than me. So he used to have all kind of women calling the house. I would try to get at him. He got mad at that. He said he was going to slam me in the freezer one day, turn me into an ice cube. So I was like, you know what? That's a badge of honor. When I walked out the house that day, I told him, don't call me O'Shea no more. You know, I found my nickname. It's going to be Cube. It's going to be Ice Cube. So from then on, start calling myself Ice Cube.
0: Ice Cube.
2: Heerlijk, toch?
0: IJsklontje. En daarna had je dus een rapper die zichzelf IJsblok noemde. Van de Osdorp Possie in Nederland. Weer aan de hand van Ice Cube. Ja.
2: Oh,
0: zo gaat
2: heerlijk.
0: Het elke keer weer door. Ice Cube op NPO Blend. You know how we do it.
3: Yeah.

0: groot concert in de Ahoy in Rotterdam. De mannen van Replay hoorde je met Kom dan maar bij mij op NPO Blend. Jasmine en ik zaten even te kletsen. We hebben vroeger nog computerles gehad. Ja. Maar tegenwoordig moet je een computer in de les hebben.
1: Moet je gewoon een laptop hebben. Ik zag een artikel voorbij komen. En dat de school eigenlijk voor alle leerlingen een laptop moet regelen. Maar dat niet altijd doet. En dat daardoor steeds meer leerlingen eigenlijk in de problemen raken. Omdat veel ouders het niet kunnen betalen.
0: Ja, dus als je het niet kan betalen, dan moet de school een laptop voor je regelen. Of een tablet.
1: Ja, er zou eigenlijk vanuit... de wet, de Tweede Kamer nam in juni een motie aan om de wet gratis schoolboeken aan te passen, zodat ook laptops binnen deze wet vallen.
0: Maar ze hebben het dus echt nodig in de les?
1: Blijkbaar wel. Maar staatssecretaris Thiele van Onderwijs liet onlangs aan de NOS weten dat deze wet voorlopig niet wordt aangepast.
0: Oh ja.
1: Dus ja, daardoor gratis laptops, dat bestaat dus eigenlijk niet. En ze zeggen dat ze 400 tot 600 miljoen euro zouden moeten gaan besteden aan laptops. Dat is gewoon heel erg duur. En gelukkig zijn er voor veel ouders goede regelingen en wel om wel die tegemoetkoming te krijgen. Alleen ja, dan moet je dus of gaan bedelen bij zo'n school van ja, ik kan het niet betalen, maar kan jij het
0: ook moeilijk
1: dan...
0: hè, om dan te zeggen ja, ik ben arm.
1: Ja.
0: Het lukt ons niet.
1: Dat doe je niet zo snel. En dan loopt je kind wel weer achter.
0: Ja.
1: Weet je?
0: En als hij hem niet heeft, of zij hem niet heeft, dan wordt hij natuurlijk ook een beetje gepest van je bent de enige in de klas zonder.
1: Nou, ook dat. Ja, en ik vind het eigenlijk best wel shocking dat je dus tegenwoordig alleen maar een laptop nodig hebt. What happened to the books?
0: Ja.
1: De kaften van de boeken.
0: De rekenmachine.
1: En de rekenmachines.
0: Dat was toen nog bijzonder, want sommige dingen mocht je niet met de rekenmachine doen.
1: Nee, dan moest je echt zo'n speciale Casio hebben. Weet je wel? Die moest je ook wel weer bij de V&D halen.
0: Ja.
1: Want anders was het niet de goede.
0: Die moet er een eetje op hebben. Alle Griekse tekens moeten erop staan.
1: Maar ik vind het zo grappig dat je dan denkt, laptop, dat hadden wij niet in onze tijd. We hadden één computer in een computerzaal.
0: Met een zwart en een groen scherm.
1: Met een floppy disk. Daar wil je.
0: Zonder harde schijf. Ja. Eén van de floppy disks was de harde schijf. Goed, dat klinkt een beetje oud voor Jasmine. Maar het zou goed zijn als al die kinderen wel gewoon hun computertje krijgen, toch?
1: Ja, zeker.
0: Wordt er iets aan gedaan?
1: Ik hoop het wel.
0: Dit is Kelly Rowland samen met Method Man op Complicated.

0: Mace en Todo. Goedemorgen, dit is de Morning Show en je hoorde What You Want. En daarom is het alweer 8:30 geworden.
1: Het is bewolkt en er trekt wat regen over het land. Later vandaag in het westen en zuiden droog en af en toe een zonnetje. Het wordt een graad of 22.
0: Zometeen komen we wat dichter bij Nio, want Closer staat voor je klaar. En eerst is hier Jean-Paul, die wil graag een vuurtje van je.
2: Just give me that.

0: op je favoriete radiozender NPO Blend The Morning Show. Met natuurlijk morgen de verjaardag van Queen Beyoncé.
1: Het beste van Beyoncé bij Blend.
0: Ja, dat hoor je met name morgen in de Beyoncé Top 50. Maar we werken daar al een beetje naartoe. Ja. Morgen is Beyoncé dus jarig. 45 wordt ze. Haar album B-Day bestaat 20 jaar en wordt opnieuw uitgebracht. Met remixes en misschien wel nieuwe tracks. Dus ja, we kijken uit naar morgen eigenlijk.
2: Ja, Beyoncé heeft eigenlijk niet alleen maar Grammys. En ze heeft natuurlijk ook wereldhits op haar naam staan. Maar ze proberen ook Hollywood te veroveren. Ze heeft Austin Powers gedaan. The Pink Panther. Dreamgirls. Cadillac Records. Maar hoe goed was Beyoncé nou eigenlijk als actrice? En waarom zien we haar tegenwoordig nauwelijks meer terug in filmrollen?
0: Oh ja.
2: Popcultuurexpert en filmkenner Rabia Sitabi... die heeft haar complete film-cv voor ons doorgespit. Rabia, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Hey, Beyoncé belt jou vandaag, hè, en die zegt dan... Mm-hmm. Rabia, if I would do another film role... what kind of role would you give me?
3: Nou, Beyoncé heeft natuurlijk een heel zorgvuldig gecureerd imago. Al vanaf heel jongs af aan, hè, vanaf Destiny's Child onward. Mm-hmm. En je ziet ook, ondanks dat ze in meer dan 85 films gecredit staat...
0: 85?
2: Ik ben in shock!
3: Wow. Ja, maar daar zijn maar... 11 à 12 featurefilms van. De rest zijn allemaal documentaires of concertfilms, inderdaad.
0: Of The Voice-over, Lion King.
3: En die vallen nog onder de 12, inderdaad.
0: Oh, okay.
3: Ja. Dus echt films waar ze een rol in heeft gespeeld... zijn er minder dan 15 in totaal van die meer dan 85 films. Dus zij heeft een heel voorzichtig gecreëerd imago. Dat merk je ook in de filmrollen die ze heeft gekozen. Die hebben of met haar persoonlijkheid te maken. Mensen waar ze naar opkijkt. Hè. Jullie noemden al Dreamgirls. Ja. Speelt ze eigenlijk natuurlijk een versie van Diana Ross. Mm-hmm. In Goldmember speelt ze Foxy Cleopatra. Dat is een versie van Foxy Brown. Ja. Oftewel de legendarische Pam Grier.
0: Ja. Is dat dus Austin Powers? Of is dat
3: Austin Powers, Goldmember. Austin Powers, ja. Wat ik haar zou aanraden, en ik denk dat het ook het beste bij haar past... als zij nog één grote filmrol wil doen... dan zou ik denken aan iets als... we hebben net The Odyssey natuurlijk gehad. Doom komt later dit jaar uit, part 3. Zo'n type epische film, een beetje sci-fi misschien, epic film. Mm. Maar echt waar ze één soort van... eigenlijk een soort van legendarische koningin bijvoorbeeld in zou spelen.
2: En niet in Junk of zo?
0: Ja, jij wil graag een junk spelen.
2: Ja, ik zou heel graag een junk willen spelen.
3: Nee, maar dat zou niet bij haar imago passen. Dus zij kan dat niet echt heel erg. Ja, ik weet dat de Beehive een beetje hier boos mee gaat krijgen. Maar
0: ze kan niet zo goed acteren.
3: zij is beter in rollen waar ze zichzelf in kan vinden.
2: Ah ja, oké.
0: Okay. Wat goed geformuleerd, dus Rabia.
3: Yeah.
0: Mooi geformuleerd. Ze is beter in rollen waarin ze zichzelf kan verdolken. Ja.
3: Ja.
0: Is er nou wel een film waar zij in schittert die het heel goed heeft gedaan?
3: Ja, nou, Dreamgirls is daar een heel goed voorbeeld van. Hè. Ik bedoel, dat is niet alleen een film die echt zwepend over de wereld heel veel geld heeft verdiend. Daarnaast natuurlijk ook allerlei Oscar-nominaties en wins heeft gehad. Ik denk dat die film echt, zeg maar, als je kijkt van alle films waarin zij zit... en als je specifiek kijkt naar de featurefilms waar ze een rol in heeft gespeeld... dan is dat wel stark bovenaan de film die het ook echt het beste heeft gedaan.
2: Ja, maar die cast was natuurlijk ook wel echt fantastisch.
3: Episch, ja.
2: Ik bedoel, Jennifer Hudson met een dijk van een stem. En Jamie Foxx, Eddie Murphy, nou ja, goed.
3: Yep. Danny Glover. Inderdaad. Ja, er zitten alleen maar legendes in die film. Ja. Dus het is ook echt wel, episch. En het mooie is natuurlijk, zij speelt natuurlijk eigenlijk een versie van Diana Ross... die natuurlijk legendarisch is. Ja. En dat was een soort van ode ook gelijk vanuit Beyoncé naar Diana toe. En dat merk je ook weer.
2: Zeker. Tot slot, om alvast in de sfeer te komen... welke Beyoncé-film moeten we echt opnieuw kijken... voordat we morgen de Beyoncé Top 50 ingaan?
3: Oeh, ja, nou, als je Dreamgirls nog niet nog een keer... al 15 keer deze week hebt gezien, zou ik zeggen, zet die lekker aan. Anders zou ik zeggen, doe maar Goldmember. Haar depictie van Foxy Cleopatra, nogmaals, dat is een soort van satire op Foxy Brown. Maar dan de legendarische Pam Grier, dus daar de grappige versie van. Ze doet het wel echt heel leuk.
2: Klopt.
3: Het is wel echt heel grappig. Dus als je wil lachen, zet Goldmember aan, Austin Powers. Maar vooral ga voor Dreamgirls. Girls.
2: Ja, oh, fantastisch. Hey, ja. Rabia, ja, we hebben natuurlijk een track die we speciaal voor jou dan gaan draaien. En welke moet het dan voor jou zijn?
3: Nou, er gaat op dit moment een geluid viral op TikTok. En dat is Beyoncé's intro naar Partition. Okay. En waarin ze uitlegt hoe ze dit nummer heeft geschreven. Dus Partition.
2: Dankjewel, Rabia Sitabi, popcultuurexpert en filmkenner. Nou, speciaal voor jou Partition van Beyoncé.

0: van zijn nieuwe album Happiness Anytime. Je hoorde Light the Way van Leon Bridges op NPO Blend. En we hebben je hulp een beetje nodig, want het is alweer bijna tijd voor de Power Pokoe! Wat is dat ook alweer? Nou, van goede muziek krijg je goede energie. Ja. En we willen je dus een beetje power geven op deze donderdagochtend. Ik zal de gram er even van afhalen. Anders is het alsof we in de kerk aan het schreeuwen zijn.
1: Of onder de douche.
0: Of onder de douche, inderdaad, waar we allemaal mooi kunnen zingen. Heartbreak is het nieuwe thema van deze week.
1: We willen je ook wel een beetje helpen met die heartbreak, toch? Soms heb je gewoon even een lekkere heartbreak track nodig om je er even doorheen te komen.
0: Ja. En anders heb je het wel een keer meegemaakt.
1: Ja, dat je
0: zeker op deze leeftijd. Iedereen heeft wel eens een gebroken hart gehad. En je dacht,
1: zeker.
0: You bitch.
1: Ja.
0: Dus dat kan het ook. I don't... You.
1: Ja.
0: Zou ook een heartbreak song kunnen zijn.
1: Zeker een heartbreak song kunnen zijn. Of van Kelis, weet je wel, Cut Out There.
0: Code out there. I hate you so much right now. Ja. Wat hebben we allemaal gedraaid?
1: Nou, we hebben maandag Thames en What You Need gedraaid. Dinsdag Whitney Houston met Heartbreak Hotel. En gisteren was Janet Jackson met Greatest X.
0: Greatest X, oh ja.
1: Ja.
0: Ik ben heel benieuwd waar je mee komt. Je kan het dus doorsturen via de NPO Luister-app. Klik op Blend en klik op berichtje. Welke heartbreak song kunnen we zo meteen na de headlines van 9 uur voor jou draaien?
1: Welke track heeft jou er doorheen gesleurd? Welke track heb je keihard in je auto gedraaid of in je kamer huilend, liefdesbrief scheurend.
0: Schreeuwend.
1: Ja. Of
0: I'm so sick of love songs.
1: Soep bij iemand met je cassette recorder.
0: In de regen. Met een gitaar. Kan allemaal. Kom maar door. Dus de NPO Luister app. Klik op Lente en klik op berichtje en laat even weten wat we zo meteen voor jou moeten draaien. We zijn op zoek naar de Heartbreak Songs. Dit is Thank God I Found You, de Make It Last remix van Mariah Carey, Nas en ook Joe doet hierop mee. We'll be right back.

0: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Politie en justitie waarschuwen voor nog grotere cyberaanvallen door AI. Criminelen kunnen nog sneller organisaties hacken, data stelen en phishingmails sturen. Politie en justitie zien een nieuwe generatie jonge westerse cybercriminelen opkomen die zich hiermee bezighoudt. Nederland gaat Libanon helpen in een onderzoek naar mogelijke schendingen van het internationaal recht door Israël en Hezbollah. Dat zegt minister Sjoerdsma, die op werkbezoek is in het land. Hulpverleners en journalisten zijn geregeld slachtoffer bij aanvallen in Libanon, zegt hij.
1: Het is essentieel dat dit gebeurt, want burgers en ziekenhuizen, scholen, hulpverleners, journalisten mogen geen doelwit zijn. En daarover is het humanitair oorlogsrecht kristalhelder. Maar het moet wel goed gebeuren, want als je dat niet goed vastlegt, dan zijn we eigenlijk weer terug op plek nul.
0: Nederland draagt 1,2 miljoen euro bij voor het onderzoek. Behandelingen om jongeren uit de criminaliteit te helpen zijn veel meer gericht op jongens dan op meisjes. Dat kan op langere termijn schadelijk zijn voor jonge vrouwen, zeggen onderzoekers. Die pleiten voor meer specifieke behandelingen voor jonge meiden. Zij belanden vaak om andere redenen in de criminaliteit. Op de A9 tussen Velsen en Beverwijk liepen gisteravond paarden op de snelweg. Het ging om een groep van 12 paarden die waren ontsnapt uit een weiland in de buurt. Deze journalist van NH Nieuws reed op de A9 toen het gebeurde.
2: Niet vermoedend keek ik uit het raam en tot mijn schrik stonden er ineens een hoop paarden voor mijn auto. Ik moest in de ankers, ik was niet de enige, alle automobilisten. En ik schrok me dood, maar ik kwam gelukkig met de schrik vrij en de paarden gelukkig ook.
0: Na een uur wisten de politie en Rijkswaterstaat de dieren van de snelweg te krijgen. Er zijn geen ongelukken gebeurd. Het weer bewolkt en er trekt lichte regen over het land. Later vandaag in het westen en zuiden droog en af en toe wat zon. Het wordt een graad of 22. Morgen meer regen en dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: BNN Vara, Cuba en Jasmine.
4: Hey, goedemorgen. Dit is de Morning Show met zometeen Justin Timberlake. En nu Most Def met zijn liefde voor hip-hop.

0: hier breekt de zon op verschillende plekken door. Het wordt zo'n 22 graden. En de benzineprijs is nog nooit zo hoog geweest. Oh. 2,69 aan de pomp bij de tankstations langs de snelweg. Dus ik kan me voorstellen dat je wel wat goede energie kan gebruiken. Power Pokkel. Voor iedereen die vandaag werkt is er de Power Pokkel. Waar was je, Jasmine?
1: Ja, ik zat te wachten, maar ik was te laat.
0: Voor iedereen die vandaag aan de slag is er hier de Power Pokkel. Daar ben je. Tracks waar je energie van krijgt. Want van goede muziek krijg je natuurlijk goede energie.
1: Zeker.
0: We hebben een nieuw thema bedacht deze week.
1: Heartbreak songs. Wow. Welke track moeten wij van jou laten horen?
0: Of au, moet ik eigenlijk zeggen.
1: Ja, au, ja, pijn in je hart. Dat je dacht, oh, ik weet nog zo goed toen mijn hart gebroken werd. We hebben aardig wat reacties binnengekregen. Wilma die zegt, Macy Gray featuring Natalie Cole met Finally Made Me Happy When You Walked Out The Door. Omdat het ook wel eens een enorm opluchting kan zijn.
0: Eindelijk ben je weg.
1: Wegwezen jij, de deur, wegwezen. Tauk zegt Method Man featuring D'Angelo met Breakups to Makeups.
0: Oh ja, ook mooi.
1: Natasha zegt Ashanti met Foolish.
0: Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Soraya zegt Best Thing I Never Had van Beyoncé.
0: Oh ja.
1: Zeker, een lekkere. Cherish zegt My Heartbreak Song is My Love van Jill Scott. Groetjes. En Maren zegt good morning. Een andere twist aan Heartbreaks. Lloyd, Dedication to My Ex. En Jess zegt hele goede morgen. Voor mij is dat toch echt wel Brian McKnight. Do I Ever Cross Your Mind? En misschien even minder blend. Phil Collins met Against All Odds. Mariah Carey voor de blend. Vibe. Groetjes Jessica.
0: Lekker veel berichtjes. Wie hebben we aan de lijn?
1: Katja.
0: Goedemorgen Katja.
2: Goedemorgen.
1: Hey Katja, vertel eens, wat is voor jou... Nee, wacht. Ten eerste, waar bel je vandaan?
2: Helemaal vanuit Enschede.
1: Enschede. Lekker.
2: Ja, joh.
0: En dat het hier ons zo bereikt in de studio in Hilversum.
1: Nou,
2: ja,
0: dat is
2: goed,
0: toch een wonder, hè?
1: Wat een gezelligheid.
2: Represent.
1: Ja,
0: want wij hebben dezelfde leeftijd. Als we over zulke dingen praten, weet je wel, dan denk je nog echt aan telefoonlijnen. En telefoons met draaiknoppen van die wieltjes en zo. Toch?
1: Hey Katja, wat houdt jou bezig deze ochtend?
2: Nou, ik heb heel lief een klantje in de stoel zitten. Nu mijn kapster.
1: Ah, sowieso.
2: Die vond het goed dat ik even de telefoon aannam. Dus die zit rustig even te wachten tot ik klaar ben. En dan ga ik weer verder knippen.
1: Wat wow. Leuk. Dus we zijn gewoon te horen in jouw salon.
2: Jazeker.
1: Nou,
0: hallo mensen in de salon. Ja. Hoe is het met jullie op deze mooie ochtend?
1: Hey Katja, en jij dacht, ik moet hierop reageren. Want
2: ja,
1: wat
2: zeker.
1: Is voor jou de ultieme heartbreak song?
2: Ja, dat is toch echt wel Mary J. Blige met Not Gonna Cry.
1: Oh, en ga je dan ook echt keihard meezingen zometeen?
2: Ja, echt van A tot Z. Niet op de radio, laten we dat voorstellen. You don't want to go there.
1: Nee, en heb je er ook nog een kleine... Zit er nog een verhaaltje aan vast?
2: Ja, zeker, tuurlijk. Dat hebben we toch allemaal wel met bepaalde nummers. Ja, dit was echt wel in een periode dat ik zelf echt heel verdrietig was met mijn heartbreak.
1: Oh.
2: En dan, ja, dan hoor je dat nummer en dan jank je nog 10 keer harder.
0: Ach, en ze zegt, je moet niet huilen. We're not going cry.
2: Ja. Ja, doe het dan maar eens even maar lekker niet.
1: Ja.
2: Goedemorgen.
1: Precies.
2: Nee, en ik ging naar een concert van Mary J. Dat was toen met mijn vriendin. En zei ik, oh, ik hoop niet dat ze dat nummer doet. En dat was al jaren daarna, hè?
1: Ja.
2: En natuurlijk ging ze dat nummer doen. Nou, weer de ugly cry, of course. Ja, tuurlijk.
1: Maar dan wel gepassioneerd meezingen, hè?
2: Ja, zeker. Echt one of my favorites.
1: Ik voel je, Katja. Nou, ga lekker luisteren. Je mag hem zelf even aankondigen.
2: Nou, dan komt hij. Oh, ik hoop niet dat ze dat nummer doet. En dat was al jaren daarna, hè?
1: Ja.
2: En natuurlijk ging ze dat nummer doen. Nou, weer de ugly cry, of course. Ja, tuurlijk.
1: Maar dan wel gepassioneerd meezingen, hè?
2: Ja, zeker. Echt one of my favorites.
1: Ik voel je, Katja. Nou, ga lekker luisteren. Je mag hem zelf even aankondigen.
2: Nou, dan komt hier nu Mary J. Blige met...

0: Michael Jackson met Off the Wall op NPO Blend. Goedemorgen, dit is de Morning Show. Ja, we zaten even te kijken naar een interview van Drink Champs. Alicia Keys was daar te gast. En die vertelde dat ze dus bij Michael Jackson te gast is geweest. In de tijd dat hij er nog was.
1: Ah, oh, te gek zeg.
0: Er werd meteen gevraagd, heb je dan Bubbles ook gezien?
1: Ja.
0: De chimpansee? Nee, dat niet.
1: Oh.
0: Maar er waren wel andere dingen die haar opvielen in het huis. Dus in Neverland van Michael Jackson.
2: And then he was just cool as hell, man.
3: Really?
2: He was so cool. I mean, always soft-spoken, always that,
3: right.
2: You know, that energy.
3: Mm.
2: And always, like, so curious. I remember it might have been March, and there was still a Christmas tree up.
3: Wow.
2: So I remember I was like...
3: Wait, in his
4: in
3: house?
4: March?
2: Yeah, it was definitely not near Christmas, for sure.
3: Damn, but summertime.
2: Look, I like Christmas trees too, so I get it.
4: That shit was stayed all year round.
2: You know, it's good.
0: Eigenzinnigheid van Michael Jackson. Dat hij dus bewust in maart een kerstboom had staan, omdat hij dat gewoon leuk vond.
1: Ja, maar het is toch gezellig, al die lichtjes en zo. Het doet me altijd wel pijn als ik dan denk, oh, moet ik naar de Drie Koningen dan echt mijn kerstboom weer aftuigen en de balletjes en de lampjes.
0: En het stond zo mooi.
1: Ja, ik vind het wel gezellig altijd. Ja, ik
0: snap het past
1: wel
0: ook wel bij Michael Jackson. Hè? Hij hield van glitterdingen.
1: Ja.
0: Toch? Hij hield ook van glitterbrosjes en pakjes
1: ja,
0: en handschoenen.
1: Zeker, zeker. Ja, lekker shiny.
0: Wat ik trouwens niet wist, ik zat even te kijken naar die film Michael, waar we heel erg van genoten hebben. We hadden het er eerder in de show al over. Daar is meer dan een miljoen, meer dan een miljard mee opgehaald.
1: Oh.
0: Daarmee is het de meest bekeken biopic ever.
1: Wauw.
0: Dus dat maakt het heel bijzonder. En vervolgens komt dus George Michael en Snoop Dogg. Er komen allemaal nieuwe biopics.
1: Mm-hmm.
0: Maar iets anders is dat daar heel veel kleren in zitten die eigendom zijn van Lady Gaga.
1: Huh?
0: Wist je dat?
1: Nee.
0: Dus Lady Gaga schijnt de grootste Michael Jackson kledingcollectie te hebben van iedereen.
1: Dus zij heeft dat allemaal gekocht?
0: Zij heeft dat ooit allemaal bij veilingen gekocht.
1: Wow.
0: Een soort van museum in huis. En heeft dat weer uitgeleend. Dus de originele kleding die Michael Jackson droeg.
1: Dus aan. Oh, wat
0: had
1: gek,
0: nu zijn
1: zeg.
0: Neefje Jafar als acteur aan om Michael te spelen. Ja.
1: Zo wee. Ja, ik lees ook steeds meer dan 400 stukken van Michael Jackson.
0: Ja, waar laat je dat?
1: Nou,
0: gewoon een warenhuis of zo dan?
1: Dat is gewoon inderdaad gewoon een kamer, een museum. Wat te gek. Ik wil bij Lady Gaga op bezoek.
0: Mocht je het interview van Alicia Keys willen zien trouwens bij Drink Champs. Het is een van de nieuwere afleveringen. Dus dat vind je gewoon op YouTube. En de Lady Gaga's collectie. Ja, het is niet dat daar foto's van zijn of zo. Hè, dat je dat terug kan bekijken.
1: Nee, dat zou ik ook niet doen als ik haar
0: collectie.
1: Was. Ja, 400 stuk van Michael Jackson's kleding. Nou, dat levert wel wat op, ja.
0: Ben je wel echt fan, toch?
1: Zeker.
0: Ja. Nou, goed voor Lady Gaga dat ze dat dan toch heeft weten te bemachtigen.
1: Ja, ik heb die centjes niet hoor.
0: Mensen worden vaak boos van het feit dat Drake de handschoenen van Michael Jackson heeft gekocht.
1: Waarom?
0: Ja, omdat die rekken uit met je hand. En hij heeft ze dus aangehad voor een foto voor zijn albums.
1: Ah,
0: ja.
1: Oh, shit.
0: Dit is Jezebel van Gibeon.

groter is hij niet geworden. Succesvol wel. Skilo met I Wish op NPO Blend. En daarmee is het 4:05 geworden. Goedemorgen, dit is de Morning Show. En het is alweer tijd voor het

0: en toe de zon door. Het wordt een graad of 22. Caribbean
1: Classic. Mocht je nog geen plannen hebben voor de komende dagen, de Roots Riders Band, zeg maar de Bob Marley Tribute Band van Nederland, die is weer aan het toeren. Oeh, met een lekker. 20 Years in Marley's Footsteps Tour. Morgen, dus vrijdag 4 september, staan ze op de Koempoel Fair in Zoetermeer. Kan je ze zomaar gratis tegenkomen. Ze treden ook op in de Bullenkerk in Zaandam op 12 september. En op 19 september staan ze in de Stadslounge in Lochem. Maar goed, de Roots Riders dus, die vertolken allemaal mooie platen van Bob Marley. De Tough Gang, de King of Reggae. Dus we dachten, laten we dan iets moois draaien van Bob Marley. En wat is zijn meest aangevraagde plaat?
0: I don't know, iets met liefde.
1: Could You Be Loved, inderdaad.
0: Kijk eens.

Zorg jij voor je deadlines? Zorgen wij voor de dopamine? Hey, Jamie hier. Iedere werkdag reizen we in hoog tempo door decennia aan muziekgeschiedenis. Je krijgt de allerlekkerste throwbacks, vergeten pareltjes en nieuwe releases. No small talk, big hits only. Je werkt lekkerder met Jamie's Jams. Elke werkdag.

0: grappen. I wasn't kidding. Van deze Queen op NPO Blend. En het is alweer bijna 9:45 geworden. Je luistert naar de Morning Show. En ik zat even te kijken naar wie er jarig is vandaag. Ja. Acteur Charlie Sheen is 61 geworden vandaag.
1: Oké.
0: Okay. Ja, en die leeft al heel lang met HIV. Dus die behandeling die werkt goed.
1: Jeetje.
0: Dat is fijn, goed om te horen.
1: Ja.
0: R&B-zanger August Alsina, 34 geworden vandaag.
1: Zo.
0: Happy birthday.
1: Happy birthday.
0: Toch?
1: Ja.
0: Ja, en het is toch leuk om even een paar verjaardags te noemen. Red Fool, kennen we die nog? I'm sexy and I know it.
1: Oh, wauw. En hoe oud is die geworden?
0: Die is 51 al.
1: Ah, kijk eens.
0: En de Omi van de Cheerleader.
1: Oh ja.
0: Cheerleader.
1: Ja,
0: ja, die is 40 geworden vandaag.
1: Oké. En jij wordt binnenkort word je ook jarig.
0: Ja, ik ben niet vandaag jarig, maar wel over, wat is het, 24 dagen.
1: Oeh,
0: ja, bij jou is het altijd een hele maand, hè, dat we naartoe werken. Ja.
1: Ja.
0: Ja, ik was gisteren bij mijn familie, toen zei ze wel, hoe gaan we het vieren? Dus ik dacht, oh shit, ik moet iets organiseren.
1: Ja, want volgens Wikipedia ben je al jaren 38 jaar.
0: Nee, ben ik dit jaar 38 geworden.
1: Word je dit jaar 38?
0: Nee, ben ik 38. Ja, dus inderdaad, Jasmine, dat klopt. Nee, de verjaardag komt eraan. Ja, soms probeer ik hem over te slaan. Ik ben heel vaak naar buitenland geweest.
1: Ja.
0: Zo van, dan ben ik niet jarig geweest. Dan word ik niet ouder.
1: Want je gelooft niet in birthdays.
0: I don't believe in birthdays. Ja, dat is Mariah Carey, hè. Die zegt, die gelooft niet in tijd en gelooft niet in verjaardagen. Inderdaad.
1: Oh, is dat zo?
0: Ja, luister maar.
2: Is it true you don't acknowledge the passing of time?
3: That is true.
4: What do you mean by that?
3: I just don't believe in it.
2: What? But do you mean time zones? Or?
3: No, just time.
4: Just time. Times and no clocks?
3: No.
4: No, just not into that.
3: Yeah, I don't, let it go.
4: Do you celebrate your birthday?
3: I don't have a birthday, no.
0: See, dat kan ik ook nog zeggen. I don't have a birthday, no. Daarom word ik nooit ouder. Toch? Zullen we dat er gewoon niet houden? I don't have a birthday,
3: Jasmine. If that rocks your boat, if that makes you happy, you know, I'm happy for you.
0: Ik vind het leuk om ouder te worden. We leren meer, we weten meer. Ja. Mooie herinneringen erbij. Ja. Maar tegelijkertijd, ja, ik vind het gewoon niet leuk om dat cijfertje omhoog te gooien. Ja, daar heb ik moeite mee. Mariah Carey hadden we het over. En die hoor je nu op NPO Blend met deze mooie plaat Honey.

0: Zelfs zuurpruim Joe Budden zegt in zijn podcast dat het beste concert waar je nu naartoe kan gaan het concert van Bruno Mars is. Treasure hoorde je op NPO Blend.
1: Yes.
0: En we kunnen daarover meepraten. Jij ook, hè, Jamie?
1: Nou, Jasmin is nog steeds aan het nagenieten van het concert.
2: Deze deed hij ook.
1: Deze heeft hij ook gedaan.
2: Ja, deze
0: Maar het is toch wel bijzonder, want ik ben Usher bijna weer vergeten inmiddels.
2: Ja, dat snap ik wel. Je kreeg geen cherry.
0: En ik kreeg geen kerst van hem, natuurlijk. Ja. Maar Bruno Mars zit nog vers in het geheugen.
1: Zeker. Ik begrijp dat wel, hoor, dat mensen daar heel enthousiast over zijn.
2: Oh, was fantastisch. Ja. Echt waar. Ja, nagenieten. Heerlijk.
0: We hebben dus vriendjes en vriendinnetjes die morgen naar het concert van Jay-Z gaan in Londen.
1: Och, daar ben ik wel jaloers op, hoor.
2: Dat snap ik wel.
1: Ja.
0: We verwachten toch dat Queen Bee Beyoncé daar wel gaat optreden op haar verjaardag.
1: Maar gewoon als je naar die afgelopen concerten kijkt, hij tovert elk concert een paar verrassingen tevoorschijn.
0: Ja, Rihanna.
1: Hij kan het niet maken om gewoon alleen op het podium te staan.
2: Nee, dan gaan mensen boer roepen.
1: Dan gaan mensen echt boos worden, ja.
0: En hij is al in Londen, hè? Ja, gisteren allemaal mensen foto's aan het posten met hem.
1: Pop-up dingen gedaan en zo.
0: Pop-up stores, inderdaad.
2: Nice, zeg. Was verschillende hij niet gewoon, ook bij Notting Hill gewoon lekker undercover?
0: Ja, met carnaval, dat hij er toen al was. 29 en 30 augustus.
2: Even lekker zo tussen al die mensen, even lekker veilig.
0: Zou zomaar kunnen, ja.
1: Ik ben benieuwd wat er morgen gaat gebeuren. Maar heeft Queen Bee zin om op de verjaardag op te treden? Dat is een soort verrassing.
0: Ja, misschien is er wel een taartje voor haar. Toch?
2: En
0: Happy birthday to you!
2: Muffin, zo. Oh, ja. Schattig.
1: Misschien krijgt ze wel een shout-out. En dan denkt iedereen, oh, daar komt ze. Nee hoor.
0: I just want to shout-out my wife.
1: Ze is aan het werk.
0: She's in the States right now.
2: She's celebrating her birthday.
1: Kijk het daarachter. Ze gaat niet komen.
0: Bel haar even met FaceTime of zo. Kunnen jullie allemaal even voor de zingen?
2: Die komt waarschijnlijk vanuit de lucht zo naar beneden.
1: Wat gaat ze doen?
2: En dan gaat ze iets heel
0: leuk
2: zingen.
0: Of uit een taart. Dat zou ook leuk zijn.
2: Ja, something.
0: Op een verjaardag. Ja, 45 wordt ze morgen. Nou, en morgen dus ook de Beyoncé top 50 op deze mooie zender.
1: Ja, dat wordt een spektakel.
0: Ja.
1: Het wordt echt een feestje. Ja, 100%. Ja, zeker.
0: Jij en Sonja gaan het presenteren.
1: Ja.
2: Krijgen we allemaal speciale dingen ook?
1: Nou, het ding is wel, zeg maar, dat als je zeg maar, op de refresh knop drukt van de aantal stemmen, die nummer 1 die verandert met de minuut.
0: Oh, wow.
1: Het is zo ontzettend lastig. Kijk, ik denk dat we echt wel alle era's aan gaan tikken. Mm-hmm. Maar ja, 50 liedjes, dan denk je, nou, daar zit het belangrijkste wel in. Maar die vrouw heeft honderden liedjes. Ja. Honderden goede liedjes.
0: Ja, ja, ja.
1: Dus we gaan er ook heel veel niet draaien. Maar je kan tot vanmiddag nog stemmen. Dus doe dat vooral via NPOBlend.nl.
2: Spannend.
1: Ja.
2: Ja, dus niet boos worden als je trekker dan niet tussen staat. Als je niet hebt gestemd. Of
1: dat sowieso. En als je het niet mee eens bent, gewoon lekker luisteren. Want dit doet geen enkele andere zender, hè? Gewoon 4 uur lang Beyoncé draaien.
2: Nee, maar leuk. Ga je er iets speciaals van maken, jij en Sonja?
1: Ja, zeker. Ja? Kijk, Sonja heeft natuurlijk Beyoncé en Destiny's Child regelmatig geïnterviewd.
2: Ja, bizar, hè?
0: En zij zegt ook te zien op onze Instagram-account.
1: Ja, maar zij zegt ook, ja, die verhalen, ik heb ze niet allemaal verteld.
0: Oeh.
2: Ja. Dus we krijgen nog juice.
1: We krijgen ook nog juice.
2: Sonja's zeker. Juice.
0: Misschien zometeen ook wel juice in Jamie's Jams tussen 10 en 1. We hebben er nog eentje voor je. Jamie's Juice. Net voor de headlines van 10 uur hoor je LL Cool J met Lounge In.
2: Bye.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De woning in Overasselt, waar deze week een beveiliger werd doodgeschoten, moet een jaar dicht. Dat heeft de burgemeester besloten. Ook mag een van de bewoners van het pand minimaal 2 weken lang niet in de gemeente komen. Of dat Jan G. van 28 is, werd niet bekendgemaakt. De burgemeester hoopt dat zo de rust terugkeert in het dorp. In de nacht van maandag op dinsdag liepen tientallen gemaskerde mannen met wapens door Overasselt. Ze stopten bij de woning en schoten de beveiliger dood. 35 verdachten zijn opgepakt. In de omgeving zijn wapens gevonden. Rusland sluit het Goethe-instituut in Moskou en 2 andere vestigingen van het Duitse Taal- en Cultuurcentrum. Dat gebeurt als reactie op de Duitse maatregel om het Ruslandhuis in Berlijn en het Russische consulaat in Bonn te sluiten. Duitsland zegt dat Rusland achter de aanslagpoging met een drone zit op het vliegveld van Leipzig en greep daarom in. De Russische minister Lavrov zegt nu dat dat het einde betekent van de Duitse culturele aanwezigheid in Rusland. Het dodelijke slachtoffer van het geweldsincident gisteravond in Hoogeveen is een man van 45 uit Roemenië. De politie heeft 2 verdachten van 43 en 28 aangehouden, ook uit Roemenië. Agenten kwamen aan het begin van de avond af op een melding van een ruzie. Ze vonden een ernstig gewonde man. Hij overleed later aan zijn verwondingen. Volgens de politie lijkt het erop dat hij is doodgestoken, maar dat wordt nog onderzocht. Politie en justitie waarschuwen voor nog grotere cyberaanvallen door AI. Criminelen kunnen nog sneller organisaties hacken, data stelen en phishingmails versturen. Politie en justitie zien een nieuwe generatie jonge westerse cybercriminelen opkomen die zich daarmee bezighoudt. Dan het weer, veel bewolking en af en toe lichte regen. Later in het westen en zuiden droger met een beetje zon. Het is rond de 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Een bijzondere mijlpaal voor Lil' Kim zometeen in Jamie's Jams. Je hoort ook Jaheim en we gaan van start met The Roots.

vieren. En dat mag ook wel, want oh, die vrouw heeft echt van alles meegemaakt in haar leven. Van het vastzitten omdat ze niet wilde snitchen, tot geen cent meer op de bank hebben. Maar dit album, haar debuutalbum Hardcore, waar onder andere deze Not Tonight remix op staat, viert binnenkort haar 30-jarig bestaan. Dat gaat zij vieren met een show in haar hometown. Ze staat in het Brooklyn Kings Theater in november, waar ze haar allereerste liedjes dus live gaat doen. Maar wel in een 2026 jasje. Ik heb geen idee of dat jasje ook echt nodig is. Volgens mij gaat die tent sowieso los als je gewoon die oldschool sound brengt, toch? Ja, en of daar ook de artiesten bij gaan zijn die op deze Not Tonight remix hoort, dat weet ik niet. En niet iedereen kan erbij zijn, uiteraard. Hè. Ze zijn niet allemaal meer in leven, maar het zou wel hard zijn als Missy Elliott daar ineens verschijnt, toch? Nou oké, wij sturen onze spionnen die kant op als het zover is. We houden je op de hoogte. Hey, het is donderdag. Welkom. Het is het huis van de throwbacks, waar we ook nieuwe talenten aan je voorstellen. Representing Rotterdam, een waanzinnige zangeres zometeen. Ook

0: Kijk, als je geboren bent in 2001 en een novemberjarig bent, ben je nu 24. Is een mooie leeftijd wel om door te breken, toch? Gaat misschien ook wel gebeuren voor deze Rotterdamse Lavilles. Brand new blend, you're excited in Jamie's Jams. Aan de andere kant, je kan ook een legende worden, terwijl je eigenlijk maar 3 echte grote hits gescoord hebt, hè? Prince Igor, bescheiden hitje. What's Love Got To Do With It, met Edina Howard, weet je wel, ook een aardig hitje. Maar Regulate, met Nate Dogg, ja, dat betekende zijn doorbraak. Genieten we ook nog elke dag van. Het is Warren G in Jamie's Jams bij NPO Blend en Regulate.
1: Regulators. We regulate any stealing of his property. We're damn good, too. But you can't be any geek off the street. Gotta be handy with the steel if you know what I mean. Earn your keep.

0: over 10:30 op deze donderdagochtend. Goed dat je luistert naar Jamie's Jams op de line-up. Artful Dodger, Blue Control en Sean Paul zometeen. Wat wordt het nou voor dag voor vandaag? Het is een beetje bewolkt, regenachtig. Maar ook dat zonnetje gaat er af en toe tussendoor komen. Dan weet je dat met 18 tot 22 graden. Alright. Een beetje Biggie op de donderdagochtend. Daar doe je niemand kwaad mee, hè? Juicy is hier.
1: Yeah. This album is dedicated to all the teachers that told me I never amount to nothing. To all the people that lived above the buildings that I was hustling from that called the police on me when I was just trying to make some money to feed my daughter. It's all good. And all the niggas in the struggle, you know what I'm saying? It's all good, baby.

Black David met uiteraard Arthur Dodger op Rewind hier in Jamie's Jams. Ik zei het in de morning show net al eventjes. Ja, het is echt, als ik hier die stemmen refresh, hè, van die stemtool op de Beyoncé Top 50, dan verandert die nummer 1, die verandert gewoon elke keer. En ik vind het een lastige kwestie, want we gaan 50 liedjes van Beyoncé draaien morgen tussen 12 uur 's middags en 4 uur 's middags, omdat zij dan 45 wordt. Ja, en natuurlijk zijn dat 50 heerlijke liedjes. Maar ja, er zijn er ook zoveel die dan ja, de lijst net niet halen. En het is maar net afhankelijk van uit welke era je komt. Ben je opgegroeid met Destiny's Child of juist met ja, Beyoncé die al solo aan het gaan was. Beyoncé van de laatste jaren. Het kan zoveel kanten op en die nummer 1 die verspringt gewoon elke keer. Dus ik zou willen zeggen dat als je nog ja, een beetje druk wil uitoefenen, misschien wat mensen wil mobiliseren, dat je dan alleen vandaag nog naar nbo-blend.nl kan gaan. Want vanmiddag in onze middagshow Bridge the Gap gaan de stembussen sluiten. Dus daar kun je minimaal 3, maximaal 10 tracks doorgeven. nbo-blend.nl en morgen gewoon lekker intunen vanaf 12 uur 's middags. En ook ja, vertel het gewoon aan de hele Beehive. Laten we er één grote feest van maken. Het is gewoon, ja, weet je, welke radiozender duurt zet nou 4 uur lang liedjes van Beyoncé en Destiny's Child uit? Dat ga je nergens anders meer horen, denk ik. Dus ja, dat is een soort nationale feestdag morgen. Ja. Behalve als je niks met Beyoncé hebt, zo'n een beetje een taaie wedstrijd, moet ik eerlijk bekennen. Maar zelfs dan denk ik dat we je weten te overtuigen om ja, haar toch, ja, toch enigszins te gaan adoreren. Ja, dat is wel een beetje wat het is, hè. Het is tijd om die girl haar flowers te geven. Oké. Zullen we even wat doen? Zometeen alvast van Beyoncé of Destiny's Child? Ja? Maakt niet uit hoor. Iets ouds, iets van de laatste tijd. Kom maar door via de NPO-luisterapp. Dan doen we dat zometeen eventjes toch.

0: Hier op NPO Blend.
1: Check it out, y'all.
0: Home of classic R&B, hip-hop en soul. Blend. 11 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De woning in Overasselt, waar deze week een beveiliger werd doodgeschoten, moet een jaar lang dicht. Dat heeft de burgemeester besloten. Ook mag een van de bewoners van het pand minimaal 2 weken lang niet in de gemeente komen. Of dat Jan G. van 28 is, is niet bekendgemaakt. De burgemeester hoopt dat zo de rust terugkeert in het dorp. In de nacht van maandag op dinsdag liepen tientallen gemaskerde mannen met wapens door Overasselt. Ze stopten bij de woning en schoten de beveiliger dood. 35 verdachten zijn opgepakt en in de omgeving zijn wapens gevonden. Rusland sluit 3 vestigingen van het Duitse Goethe-instituut in het land. Het is een reactie op het sluiten van het Ruslandhuis in Berlijn en het Russische consulaat in Bonn door Duitsland. Die maatregelen zijn een vergelding voor de poging tot aanslag vorige maand op de luchthaven van Leipzig. Duitsland zegt dat Rusland daarvoor verantwoordelijk is. In München is gisteravond brand gesticht bij het hoofdkantoor van een defensiebedrijf en werden meerdere brandbommen gegooid op een bouwplaats voor het kantoor. De brand werd snel geblust en volgens het bedrijf heeft het pand geen schade opgelopen. Vanwege het incident zijn 2 mensen aangehouden, een vrouw van 28 en een man van 38, beiden uit Bulgarije. De politie onderzoekt of de aanslag in München een politiek doel had. Bij een geweldsincident in Hoogeveen gisteravond is een Roemeense man van 45 omgekomen. De man werd eerst zwaargewond gevonden door agenten die een melding hadden gekregen van een ruzie. De Roemeen overleed later. De politie heeft 2 andere Roemenen aangehouden als verdachten. Ze zijn 28 en 43 jaar. Dan het weer, veel bewolking en af en toe lichte regen. Later in het westen en zuiden droger met een beetje zon. Het is rond de 22 graden. Morgen veel regen. Aan de kust gaat het hard tot stormachtig waaien. Het wordt dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Onderweg naar de donderdagmiddag. En dat doen we met de beste muziek van Moeder Aarde. Sierra en Chris Brown hoor je zometeen. Toni Braxton. En eerst gaan we van start met Janet Jackson.

Het is Chris Brown met Sierra op het prachtige How We Roll. Het is 11:15 op je donderdagochtend. En we zijn ons al de hele week aan het voorbereiden op de Beyoncé Top 50... die morgen alleen hier bij Blend uitgezonden gaat worden vanaf 12:00 middags. Samen met Sonja mag ik de officiële pre-party van je weekend verzorgen. En een klein beetje... Je hebt toch een beetje het gevoel dat je onderdeel bent van de B-Day van Queen Bee, weet je wel. Zij wordt 45, is een mooie aanleiding om eens even door al die decennia aan muziekgeschiedenis te gaan scrollen van hoe zij begonnen is als girls group. Destiny's Child uiteraard. Toen zij solo ging, al die samenwerkingen ook toch wel een beetje Jay-Z leren kennen en zo. Hoe dat uiteindelijk een liefdesrelatie werd na alle statements die ze heeft gemaakt. Van alle genres die ze heeft aangetikt, van house tot country, noem het allemaal maar op. Ik hoop dat je erbij bent en dat je je stem hebt uitgebracht op mboblend.nl. Dat kan nog tot vanmiddag, want bij Bridge the Gap vanaf 4:00 sluiten de stembussen. Dan is het de stemmen tellen en dan gaan we helemaal los, hoor. Oké, de vraag is een beetje, wat verwacht je dat er een beetje hoog gaat eindigen in die lijst? Ja, heb je een persoonlijk favorietje? Maar ik zie toch wel veel liefde voor Destiny's Child ook. Kan ik me heel goed voorstellen, ja. Zou er een liedje van Destiny's Child op 1 gaan staan? Of toch een liedje van Beyoncé? En dan een liedje solo of misschien een samenwerking? Oh, ja, wat ik zeg, elke keer als ik refresh zie ik een andere nummer 1. Dus ja, het is echt afhankelijk van het moment dat we de stembussen gaan sluiten. Lijst? Ja, heb je een persoonlijk favorietje? Maar ik zie toch wel veel liefde voor Destiny's Child ook. Kan ik me heel goed voorstellen, ja. Zou er een liedje van Destiny's Child op 1 gaan staan? Of toch een liedje van Beyoncé? En dan een liedje solo of misschien een samenwerking? Oh, ja, wat ik zeg, elke keer als ik refresh zie ik een andere nummer 1. Dus ja, het is echt afhankelijk van het moment dat we de stembussen gaan sluiten. Waar iedereen het wel over eens

Nou, als je dit weekend niks te doen hebt en je hebt geld in overvloed, dan zou je eigenlijk even een weekendje Londen moeten pakken. Gewoon lekker last minute. Ja, dan ga je gewoon vrijdag of zaterdag ga je dan naar Jay-Z. Weet je wel, die dan misschien Beyoncé wel meeneemt. Die staat daar in een mooi stadion. En dan kun je zaterdag of zondag, allebei, kan ook, naar het Apollo. Naar Toni Braxton, die daar dan weer optreedt. Hey, dan heb je gewoon twee gigantische sterren gezien in één weekend. En dan maandag gewoon weer op kantoor verschijnen alsof er niks aan de hand is, weet je wel. Ja, dat zou toch lekker zijn. Nou, kijk maar even. He was the man enough bij NPO Blend. Onderweg naar de donderdagmiddag. Goed dat je erbij bent. Whitney Houston op de line-up. Ook weer wat nieuws. Durant Bernard. Super muzikale gast, waanzinnige performer. Maakt ook heerlijke liedjes, hoor je zo. Allemaal naar Bone Thugs & Harmony.

Cox hier bij NPO Blend, waar we zo meteen vanaf 12 uur weer verder gaan met de zoektocht naar de essentials van Kelis. De vrouw achter Milkshake brengt binnenkort een nieuw album uit, maar welke 5 tracks zijn zo iconisch dat iedereen in zijn

0: hits for Chili from Philly. Home of classic R&B, hip-hop and soul. Blend. 12 uur.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De woning in Overasselt, waar deze week een beveiliger werd doodgeschoten, moet een jaar dicht. Dat heeft de burgemeester besloten. Ook mag een van de bewoners van het pand minimaal 2 weken lang niet in de gemeente komen. Of dat Jan G. van 28 is, is niet bekendgemaakt. De burgemeester hoopt zo dat de rust terugkeert in het dorp. In de nacht van maandag op dinsdag liepen tientallen gemaskerde mannen met wapens door Overasselt. Ze stopten bij de woning en schoten de beveiliger dood. 35 verdachten zijn opgepakt en in de omgeving zijn wapens gevonden. Het OM moet van de rechter de namen bekendmaken van de artsen die om extra onderzoek hadden gevraagd in een euthanasiezaak. De ouders van Milou van 17 willen weten wie die artsen zijn. Het meisje uit Bavel kreeg 3 jaar geleden euthanasie vanwege uitzichtloos en ondraaglijk psychisch lijden. Dat traject verliep volgens de regels. Toch stuurde een groep van 14 artsen het OM een brief om de zaak te onderzoeken, terwijl ze Milou nooit hadden behandeld. De brief lekte uit, waardoor de ouders veel kritiek kregen en werden bedreigd. Rusland sluit 3 vestigingen van het Duitse Goethe-instituut in het land. Het is een reactie op het sluiten van het Ruslandhuis in Berlijn en het Russische consulaat in Bonn door Duitsland. Die maatregelen zijn een vergelding voor de poging tot aanslag vorige maand op de luchthaven van Leipzig. Duitsland zegt dat Rusland daarvoor verantwoordelijk is. Als eerbetoon aan Lionel Messi worden alle voetbalwedstrijden in Argentinië komend weekend na 10 minuten stilgelegd. Messi maakte deze week bekend dat hij stopt als international. Het grootste gedeelte van zijn carrière voetbalde hij met rug nummer 10. Messi speelde 207 interlands voor Argentinië. Dan het weer, veel bewolking en af en toe lichte regen. Later in het westen en zuiden droger met een beetje zon bij 22 graden. Morgen veel regen. Aan de kust gaat het hard waaien. Het wordt dan ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Goedemiddag, goed dat je erbij bent. Zometeen Blend Essentials. We gaan op zoek naar de hits van Khalees. Je hoort Mariah Carey en ook Coffee Brown hier zometeen.

de NPO Luister-app al op je telefoon staan. Daarmee kun je altijd en overal naar Blend luisteren. Ook als je lekker op vakantie gaat, shows terugluisteren en berichten sturen naar de studio. Laat vooral even weten wat er on your mind is. Gaan we zo verder met die zoektocht naar de essentials van...

0: Essentials.
1: Vind ik een verrassend leuk liedje geworden. Je hoort hem zometeen hier in Jamie's Jams, waar we deze hele week al op zoek zijn naar 5 tracks van Kelis. Maar niet zomaar 5 tracks, het zijn eigenlijk 5 liedjes die iedereen wel een keer gehoord moet hebben in het leven. A.k.a. haar Essentials. Nou, ze was natuurlijk op Lowlands hier in Nederland een aantal weken terug. Ze is bezig met een nieuw album dat volgens mij zo goed als af is. Gaat ze binnenkort releasen. Ja, en dat betekent dat ze weer helemaal dat muzikale pad op gaat, waar ze de afgelopen tijd toch iets minder aandacht aan heeft besteed, omdat ze druk was met allerlei andere zaken. Goed, we gaan dat in de gaten houden voor je. Voor nu is even belangrijk om te weten welke tracks we al op de lijst hebben staan. Nou, luister mee. One,

Milkshake, uiteraard nog steeds haar grootste hit. Hebben we op plekje 2 staan. En Trick Me staat ook al op de lijst. Deze drie hebben we nu staan. Ja, ik zat ineens te denken, hè, morgen, dan hebben we natuurlijk de Beyoncé Top 50 vanaf 12 uur. Dus dit is de laatste die we gaan toevoegen. We gaan niet op zoek naar 5 tracks, maar 4. Dus dat maakt het misschien extra ingewikkeld. Als je deze 3 nu hoort, welke moet er nog bij om de lijst compleet te maken? Geef het door via de NPO Luisterapp. Ga naar Blend, stuur een berichtje.

0: bij Blend. En The Sweetest Taboo. Hij komt er echt aan hoor. Ja, ik zie mensen nieuwsgierig. Chaka Khan, Snoop Dogg, nieuwe samenwerking. Boogies in my soul, zometeen.
1: Blend Essentials. Blend Essentials.
0: Ga eerst eens even kijken welke track we als laatste gaan toevoegen aan het lijstje met The Essentials van Khalees. We hebben staan God Out There. We hebben Milkshake staan. Ja, en Trick Me staat ook al op de lijst. Welke gaan we daar nou als laatste toevoegen? Ik zit heel even naar al die albums te kijken. Want haar debuutalbum, Kaleidoscope, 1999. Daar staat God Out There op. Ja, we gaan er weer één toevoegen van het debuutalbum, denk ik, hè? Ja, deze zie ik het vaakst voorbij komen. Het gaat om Good Stuff. Stond ook op dat debuutalbum. Ja, wat is dan een beter album? Dat debuutalbum of het album Tasty, wat een paar jaar later kwam, 2003. Daar staan tracks op als God Out There en Get Along With You. Daar staan tracks op als Milkshake, Trick Me, Millionaire en zo. Ja, en Kaleidoscope brengt je dan God Out There en Good Stuff. Nou, dat gaat voor mij even op. We zijn heel benieuwd naar het nieuwe album dat ze binnenkort gaat uitbrengen. Als het zover is, hoor je dat natuurlijk hier bij Blend. De laatste die we voor nu toevoegen is Good Stuff. Hier is die.
1: Blend

0: Come on, come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
0: Ja, ik vind dit leuk. Jij ook?
2: Ja, ik ga hier echt heel goed
0: op. Oh, wat is dit lekker, toch? Zeg maar wel dat oldschool geluid van Chaka Khan.
2: Ja.
0: Maar dan met Snoop erbij.
2: Oh.
0: En dan wel gewoon lekker soulful, inderdaad.
2: Beetje disco, beetje glitters.
0: Oh,
2: ik ga er wel lekker op,
0: echt
2: hoor.
0: Een banger. Boogie's in my soul.
2: Oh, Jamie, ik heb zoveel zin in morgen.
0: En wat gaat er morgen gebeuren?
2: Beyoncé top 50 van jou en Sonja Silva.
0: Jazeker. Ja, wij hebben er ook heel veel zin in. We zijn wel helemaal aan het doordraaien.
2: Ja.
0: Gisteren om 11:30 bellen we nog met elkaar. Hey. Heb jij dat interview gezien? Ja, ik zit er echt van met die rode ogen, weet je wel. Oh, ik zit dat te knippen, dat is echt fantastisch. Heb jij dat origineel nog? Nou ja, goed. Ja, en vanmiddag gaan die stembussen dicht, geloof ik. In de middagshow. Maar dus elke keer als je refresht, hebben we een andere nummer 1, hè?
2: Dat meen je niet.
0: Dus het is heel belangrijk, zeg maar, wanneer wordt er op die stopknop gedrukt?
2: De stopknop?
0: De stopknop.
2: Ik ben niet benieuwd of de stopknop wordt gedrukt, maar ik hoop snel. En weet je wat ik vooral hoop? Dat de Beehive er blij mee is.
0: Ja.
2: Want ik denk dat het heel makkelijk is om te zeggen van oké, Crazy in Love moet op nummer 1. Maar ik weet helemaal niet of de Beehive dat ook wil.
0: Dat is een goede vraag, inderdaad.
2: Ja. Maar dan moeten ze stemmen.
0: Nou, sowieso, ik wil dat niemand klaagt morgen. Want je hoort gewoon 4 uur lang 50 liedjes van Beyoncé achter elkaar.
2: Ja.
0: En als je het dan niet helemaal eens bent met de volgorde of whatever, ja, sorry hoor.
2: Nee, ja. Dat is onzin. Maar weet je wat het is? Ik denk dat je ook niet kan haten op Beyoncé.
0: Nee.
2: Maar je kan zeggen, van, ik hou niet van haar popdingen. Er is zoveel meer.
0: Ja, dan even blijven hangen, want dan gaan we de country trein op.
2: Ja.
0: Hey, dan pakken we weer een discootje mee. Lekker zeg.
2: Oh,
0: alright.
2: Nou, het is 1:04, toch?
0: Ben je erbij morgen?
2: Oh, ik heb zin met
0: tussen
2: de kleine.
0: 12:04. 12 uur begint het. 12 uur. Oké.
2: Okay. Tot

Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Minister Letschert van Cultuur zou Omroep Ongehoord Nederland uit het publieke bestel moeten verwijderen. Dat schrijft het commissariaat voor de media aan de minister. Aanleiding is de laatste rel rondom de omroep. In een online uitzending toonden ON-presentatoren en jullie begrip voor uitspraken van Hitler. Het commissariaat schrijft dat deze uitzending past in een patroon van het niet waarborgen van journalistieke kwaliteitseisen. Minister Letschert is al bezig met een onderzoek naar het mogelijk verwijderen van Ongehoord Nederland uit het bestel. Het aantal gevallen van het West-Nijl-virus in Nederland is in een week tijd gestegen van 3 naar 9. Alle patiënten kregen het van een besmette mug, meldt het RIVM. Een van de patiënten is vorige week overleden. Dat was iemand die ouder dan 75 was en ook een onderliggende aandoening had. Het West-Nijl-virus komt vooral voor bij vogels en muggen. Er is geen besmetting van mens tot mens mogelijk. Tientallen Afrikaanse migranten zijn vermoedelijk omgekomen bij hun tocht naar de Canarische eilanden. De Spaanse hulpdiensten vonden vanochtend een boot bij Gran Canaria met 45 opvarenden. Ook waren er 5 doden aan boord. De opvarenden zeiden dat ze hun tocht een maand geleden waren begonnen in Gambia met 128 mensen. Dat betekent dat er onderweg 80 mensen zijn omgekomen. Waarschijnlijk zijn de lichamen overboord gegooid. Het OM moet van de rechter de namen bekendmaken van de artsen die om onderzoek vroegen naar een euthanasiezaak. De ouders van de 17-jarige Milou willen die artsen juridisch aanpakken omdat ze het proces in twijfel trokken, terwijl alles volgens de regels verliep. Het meisje uit Bavel kreeg 3 jaar geleden euthanasie vanwege ondraaglijk psychisch lijden. Dan het weer, veel bewolking en af en toe lichte regen. Later in het westen en zuiden droger, met een beetje zon. Het is rond de 22 graden. Morgen veel regen. Aan de kust gaat het hard tot stormachtig waaien. Het wordt dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: en restaurant Nini in Friesland. Is wat voor je onderweg hoort. Komt eraan tussen nu en 3 uur. Hou je de post in de gaten.
1: Hello everybody. Welcome today to the wonderful world of you. Now check it, you have two

Brandy op Blend met een van de beste tracks van Michael Jackson op de line-up. Omdat jij hem altijd onder werktijd verdient. Maar deze eerlijk is voor Koert. Koert is vorige week 50 jaar geworden.

Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De nabestaanden van het 17-jarige meisje Milou zijn tevreden met de uitspraak van de Haagse rechtbank van vanochtend. Die oordeelde dat het Openbaar Ministerie de namen moet vrijgeven van de artsen die in een brief vraagtekens hadden gezet bij de rol van de ouders bij de euthanasie van hun dochter. De ouders willen die 14 artsen juridisch aanpakken, maar hadden daarvoor de namen nodig. De rechtbank bepaalde vanochtend dat het OM die namen binnen 5 dagen moet vrijgeven. In een reactie zeggen de ouders van Milou dat er snel tuchtrechtelijke klachten worden ingediend tegen alle artsen. Minister Letchert van Cultuur zou Omroep Ongehoord Nederland uit het publieke bestel moeten verwijderen. Dat advies geeft het Commissariaat voor de Media aan de minister. Aanleiding is de laatste rel rond de omroep. In een online uitzending toonden presentatoren van ON eind juli begrip voor uitspraken van Hitler. Het commissariaat schrijft dat deze uitzending past in een patroon van het niet waarborgen van journalistieke kwaliteitseisen. Minister Letchert is al bezig met een onderzoek naar het mogelijk verwijderen van de omroep uit het bestel. De huidige El Niño kan de komende maanden uitgroeien tot de sterkste in de afgelopen 40 jaar. Dat zegt de weerorganisatie van de VN. Volgens die organisatie is er door het weerfenomeen wereldwijd een grotere kans op overstromingen en extreme hitte. De Spaanse hulpdiensten hebben bij Gran Canaria een boot met migranten ontdekt, van wie er 5 overleden waren. Hun tocht zou een maand geleden zijn begonnen in Gambia met 128 mensen aan boord. Dat betekent dat er onderweg 80 migranten zijn omgekomen. Dan het weer. Op de meeste plaatsen bewolkt met soms wat regen. In het westen en zuiden kan later vanmiddag de zon nog doorbreken. Het is 20 tot 23 graden. Morgen een onstuimige dag met veel regen. Vooral aan zee harde windstoten en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

verhuizen. Maar toch, een eer naar jullie vrouwen, dan maar trek B. Oh, het scheelt vandaag ook niet veel. Jeetje, wat is het kiele kiele de laatste tijd. Maar ik zie dat je toch liever wil meedansen dan wat liefde. Hey, dat ken ik wel. Het is ook gewoon jouw donderdagmiddag. We hebben nog even te gaan. Hoe laat is het? Bijna half?

laatste warm-up. Hier komt het echte werk. Janet Jackson. Even wat power in de middag. We zitten op de helft van de dag. Samen onderweg naar een waanzinnige middagshow. Bridge the Gap. Tot die tijd de beste tunes van mij.

Nou, zo blend. Wij zo kan meespelen met het meest verslavende spelletje op de radio. De uithaal. Het is de laatste keer hè, dat je hem deze week kan spelen, dus mis dat niet. Gaan we doen naar het nieuws. Ik heb nog één track van Beyoncé voor je mee. Denk je dat deze die top 50 heeft gehaald? Adelaide.

Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De grootste problemen met de droogte in Nederland zijn voorbij. Een crisisteam van de overheid zegt dat er geen watertekort meer is, maar dat de dreiging er nog wel is. Het team zegt dat de gevolgen van de droogte goed te merken zijn. Op veel plaatsen is het grondwaterpeil nog te laag. Volgens het team kan het maanden duren totdat hersteld is. Ook het water in rivieren staat lager dan normaal voor de tijd van het jaar. Dat probleem is volgens het team mogelijk pas na jaren voorbij. Verder is de kwaliteit van veel oppervlaktewater nog niet goed, bijvoorbeeld door blauwalg. De Spaanse premier Sanchez zegt dat er geen harde bewijzen zijn dat Marokko verantwoordelijk is voor de stormloop van tienduizenden migranten naar Ceuta. Wel verwijt hij twee Marokkaanse ministers bepaalde onaanvaardbare uitspraken. En daarom heeft hij de Marokkaanse ambassadeur ontboden. Vandaag was er in het Spaanse parlement een debat over de situatie in de Spaanse exclave in Marokko. De nabestaanden van het 17-jarige meisje Milou zijn tevreden met de uitspraak van de Haagse rechtbank van vanochtend. Die oordeelde dat het OM de namen moet vrijgeven van de artsen die in een brief vraagtekens hadden gezet bij de rol van de ouders bij de euthanasie van hun dochter. De ouders willen die 14 artsen juridisch aanpakken, maar hadden de namen nodig. Van de rechtbank moet het OM die namen binnen 5 dagen vrijgeven. Het commissariaat voor de media zegt dat Omroep Ongehoord Nederland zo over de schreef is gegaan dat de minister de stekker uit de omroep kan trekken. In een online uitzending hadden de presentatoren begrip voor uitspraken van Hitler. Dan het weer. Veel bewolking en soms wat lichte regen. Later in het westen en zuiden droger en wat zon. Het is een graad of 22. Morgen veel regen en aan de kust kans op zware windstoten. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

bent mooi op tijd voor de uithaal. Ik hoop dat dat een goed ding is, want ik lees in de NPO Luister-app dat het een van de meest verslavende spelletjes op de radio is. Dus meespelen op eigen risico is alles wat ik zeg. Ik laat je 1 seconde horen van een stem die je absoluut kent. Maar herken je hem ook als je maar 1 seconde hoort? Gaan we nu achterkomen? Luister goed, ik laat hem 2 keer aan je horen. Van wie is deze stem? Wie hoor je hier? Weet je wel, toch? Laat het me weten via de NPO Luister-app. De eerste die het goed heeft, mag bepalen welke track wij van deze persoon gaan draaien. Ik heb zometeen The Braxtons, The Boss voor je klaarstaan. En Ari Lennox en J. Cole, Shea Butter Baby. Maar we trappen af met de zoete tunes van Ashanti, Akon...

Missie Curaçao. Hey Robin, het is toch hartstikke vroeg bij jou. Voor mij is van 9:30 in de ochtend. Leuk man dat je met Blend opstaat. Ik speelde net 1 seconde van de stem, de uithaal. En Robin denkt te weten wie dat is. Nou, Robin, je bent inderdaad hartstikke scherp, want jij hebt het goed. Ivo, Suzanne en Darnell ook. Vandaag ging het om deze stem. Ja, wie is dat? Inderdaad, Jay-Z. Komt dus binnenkort een 8-delige documentaire over hem uit op HBO. Dan gaat hij samen met zijn producer Rick Rubin terugkijken op zijn carrière, wat volgens mij wel echt de moeite waard is. Maar goed, 1 iemand kon maar het snelst zijn. En dat was Ivo. Die wilde deze track horen.

langer op blend. Nog wat power voor de laatste uurtjes. We zijn onderweg naar een nieuwe middagshow. Nog een beetje te gaan en dan komt Bridge the Gap. Hansie en Howard nemen van me over. Maar tot die tijd ga ik zoveel mogelijk goede tunes jouw kant op sturen. Zoals Mobb Deep, Busta Rhymes en Janet Jackson. Maar eerst nog eentje die je niet vaak hoort.

0: vrij hoog in die lijst, ja.
1: Ja, hoe dan?
2: Overrated singers, hè, was het?
0: Ja, singers. Het ging wel over... Want performance, daar werd ze voor gecredit. Maar het ging echt over vocal performance.
2: Ja, maar dat is toch wel...
0: Hey.
1: Ja? Vind je haar overrated?
2: Nee, maar ik bedoel, als we het hebben over wie zijn de beste zangers of zangeressen, weet ik niet of Janet de top 10 haalt. Daar ben ik gewoon eerlijk in.
1: Ja, maar top 10 weet je hoeveel artiesten er zijn. Ik vind de top 10 is ook echt wel een neusje van de zalm. Zeg. Ja, maar dat maakt haar niet overrated.
2: Ja, dat kan wel wezen. Respect. Dat kan wel wezen.
0: Maar ze heeft wel gerockt in Ziggo toen, vorig jaar. En ze zong live.
2: Nee, maar het gaat niet om of ze kan zingen of niet. Maar ik bedoel, als je Janet naast een Aretha of zo legt, denk ik dat er geen discussie over is dat Aretha de betere zangeres is.
0: Ja, die kan beter koken, dat klopt.
1: Maar wie staat er dan op nummer 1?
2: Ja, Beyoncé.
1: Ja, dat vind ik helemaal onzin.
2: Beyoncé is volgens diegene die dit heeft gepost de meest overrated singer of all time. En waarom vond hij dat ook alweer?
0: Er stond een soort kleine toelichting
2: even
0: bij.
2: Even kijken, hoor. Ja, laat me even zien hoor. Iconic career, but her vocal reputation is bigger than the instrument. Dus mensen vinden dat ze goed kan zingen, maar dat kan ze niet daadwerkelijk.
0: Nee, maar ik vind bijvoorbeeld ook, als we het dan hierover hebben, Leila Hathaway, die blaast haar natuurlijk compleet van het podium.
2: Ja, technisch is die. Maar we gaan zo meteen in Bridge the Gap toch eventjes aan een zanglerares vragen, Sietske Mors van Secret Rendezvous, waarom Beyoncé vocaal gezien wel een goede zangeres is.

0: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Het merendeel van de verdachten die vastzitten in de zaak over Asselt zijn twintigers, zegt de politie. Er zijn ook een paar tieners bij. In totaal werden in de loop van dinsdag 35 mensen aangehouden uit Nederland, België, Frankrijk en Algerije. Zij worden ervan verdacht dat ze die nacht met zware wapens bij het huis waren van Jan G., die in verband wordt gebracht met drugshandel. Een beveiliger werd toen doodgeschoten. Eerder vandaag werd bekend dat de gemeente Heumen de woning in Overasselt voor een jaar sluit. De grootste problemen met de droogte in Nederland zijn voorbij. Een crisisteam van de overheid zegt dat er geen watertekort meer is, maar dat de dreiging er nog wel is. De gevolgen van de droogte zijn nog goed te merken. Zo staat het water in rivieren lager dan normaal voor de tijd van het jaar. Het moet nog maanden veel regenen voordat dat probleem voorbij is. En op veel plaatsen is het grondwaterpeil te laag. Volgens het team kan het nog jaren duren totdat hersteld is. De Spaanse premier Sanchez heeft geen harde bewijzen dat Marokko verantwoordelijk is voor de stormloop van tienduizenden migranten naar Ceuta. Wel verwijt hij twee Marokkaanse ministers bepaalde onaanvaardbare uitspraken. En daarom heeft hij de Marokkaanse ambassadeur ontboden. Vandaag debatteerde het Spaanse parlement over de situatie in de Spaanse exclave in Marokko. De sluiting van het Amsterdam-Rijnkanaal in de nacht gaat niet door. Dat heeft Rijkswaterstaat besloten. Eerder zou het kanaal voor grote schepen en schepen met een gevaarlijke lading in de nacht dichtgaan, omdat er te weinig verkeersleiders zijn. Dat besluit viel verkeerd bij de branchevereniging. Dan het weer, veel bewolking en soms wat lichte regen. Later in het westen en zuiden droger en wat zon bij 22 graden. Morgen veel regen, aan de kust kans op zware windstoten. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Hallo, het
2: hoi,
1: is
2: hoi.
1: Dinsdagmiddag. Dinsdag, donderdag. Ook begint met een, beginnend met een D. We zijn er weer. Howie. Wat wil ik ook alweer zeggen? Ik weet het niet. Weet je wat? Ik ga gewoon even de muziek starten. Zometeen goed gejat in Bridge the Gap. En we hebben weer twee fragmenten waar je uit kan kiezen. Het origineel is van Slave. Original. Watching You. Nee, je hoort natuurlijk wel wie hiervan gesampled heeft.

0: Snoop Doggy Dog.
1: Toen was hij nog Dagu Dagu.
0: Ja.
1: Dus dat kan gewoon.
0: Gene Dagu.
1: Ja.
0: Ja. Ja, wie van die twee zometeen in Bridge the Gap? Wie wil je helemaal horen? Slave, Watching You, het origineel, of liever Gin and Juice van Snoop Dogg? Je mag het laten weten via de NPO Luister-app en via onze Instagram, @NPOBlend.
2: NTR, Wincy en Howard.
0: De dames van Black die zeggen zometeen, I'm good. Maar eerst wil De La Soul met je bellen. Dit is Ring, Ring, Ring.

0: beetje Survivor van Destiny's Child, maar dan in een versie van Black. I'm good.
1: Maar ik moet ook een beetje denken aan...
0: Wacht hoor.
2: Is Bridge the Gap. Met 1C en Howard. This is Bridge
0: the Gap. Waar moet je aan denken, Howie?
1: In Marie, met die drums.
0: Oh, ja, ja.
1: Het is dan,
0: ja,
1: niet, zo, ja. Het is dan niet zo aritmisch, zeg maar. Dat, ja, dat broken beat-achtige ding wat zij heeft. Maar wel die vibe en dan dat high-pitch gezing.
0: Ja, ja.
1: Je moet er maar tegen kunnen.
0: Nou, wij konden er tegen, toch?
1: Zeker, zeker. Ja, ja, ja.

0: donderdag altijd rennen. Want s'avonds ben ik dan bij Summer Breeze. Dus moet ik voordat ik hier ben alles maken en daar droppen en dan weer gedoe. Dus donderdag is voor mij altijd een pittig dagje.
1: Mm-hmm.
0: Maar het is oké.
1: Ja, hè?
0: Houd me jong.
1: Gezellig. We kijken naar al die dansende mensen en zo. Of
0: ja, superleuk. Ja.
1: Ja, even voor de context. Als jij denkt Summer Breeze, dat is een feestie.
0: Een groot salsa-event wat elke donderdag is gedurende de hele zomer. En daar verkoopt je boy eten.
1: Kijk. Wij verkopen gezelligheid en muziek in Bridge the Gap. Maar we moeten het even hebben over iets wat we gewoon... Ja, eigenlijk, ik wil zeggen wat ik een beetje heb gemist... of misschien wel heb onderschat.
0: Ja, ik denk dat dat het is. Want je kan het niet hebben gemist,

0: precies was gebeurd.
1: Nou, wat er dus was gebeurd is dat er meer dan 30 man met wapens door een gewone wijk liep op zoek naar iemand.
0: Ja.
1: En toen hebben ze daar uiteindelijk een beveiliger doodgeschoten.
0: Ja, man. Ja, een man van 51, Barry heet hij.
1: Ja.
0: Was een beveiliger van Jan G. Die woonde in die boerderij waar criminele activiteiten plaatsvonden. Er zijn ook nog 2 agenten gewond geraakt en dus 35 verdachten opgepakt. En
1: 35
0: net...
1: man?
0: Dat is een sitje, een feestje.
1: Is gewoon thuis. Een voetbaltoernooi kan je organiseren.
0: Ja, jemig. Heb je die beelden ook gezien?
1: Ja.
0: Ik vond het best wel heftig. Het was echt een roedel.
1: Nou, wat ik er zo mooi aan vind is dat de Nederlandse media heeft er dan over on-Nederlands. Dat het niet Nederlands is, maar het gebeurt. Waar?
0: In Nederland! Ja, er is niks on-Nederlands aan.
1: Dit is gewoon wat het is.
0: Ja, dit is hoe wij doen.
1: Dit is waar we zijn.
0: Ja. En waar we zo meteen zijn is bij het testen van onze nieuwskennis.
1: Oh,
0: in de nieuwsquiz. En natuurlijk komt er muziek aan waar je lekker van kan genieten. Brown Skin van Indiaree bijvoorbeeld. Ook nieuwe muziek van Otis Kane, Monday en Alias More Than A Woman. Ja, dat staat allemaal voor je klaar zo meteen. Maar eerst gaan we naar huis. Met Drake en Mashi Jordan.
1: Doei.

0: Dan hoor je zo die strijkers op het einde. Prachtig. More Than a Woman van Alia. Uiteraard een Timbaland-productie, dat hoor je er wel aan af. Ik kreeg net nog een appje van Wilma. Die zegt, het was zo bizar om te zien, die beelden van Over Asselt. Wilma, het ziet er ook een beetje surrealistisch uit.
1: Ja, toch? Ja.
0: Zometeen dan ga ik vertellen waarom ik mega dankbaar ben dat ik een auto heb.
1: Oh.
0: Ja, maar eerst is het tijd voor een spelletje.
2: The Bridge the Gap nieuwsquiz.
0: Quizmaster Silvino, hallo.
3: Goedemiddag.
1: Hey.
3: Daar zijn we weer.
1: Ja.
3: Ik heb weer wat leuke nieuwsvraagjes voor jullie. Het zijn er drie. Maar ja, we spelen natuurlijk ergens voor, hè?
0: Mm-hmm.
3: Voor een track.
1: Voor een pokoe.
3: Howard, wat is jouw track van vandaag?
1: You Don't Know, maar dan van 702.
3: Oké. Okay.
0: Ja. Als je dus heel veel weet,
1: ja,
0: dan wil je You Don't Know horen. Ja.
3: Was hij?
0: Can't Knock the Hustle. Ja, ja, want als ik win, you can't knock the hustle.
3: Ah, Jay-Z, Mary J. Blige, oké. Okay.
1: Shots fired.
3: Ik denk dat we gewoon naar die quiz moeten gaan, hè?
0: Yes.
3: Let's go, vraag 1. Een middelbare school uit Groningen. Sorry, zo.
0: Groningen is moeilijk, hè? Groningen is ver weg.
3: Ja, zo. Oké, daar gaan we weer. Een middelbare school uit Groningen was op schoolreis met hun leerlingen naar Praag. Maar ze zijn eerder teruggekomen.
1: Oh.
3: Waarom? A. Het regende zoveel in Praag dat hun hotel overstroomd is. B. De kermis in Groningen die begint vandaag. En de leerlingen die wilden gewoon naar de kermis.
1: Mm-hmm.
3: En C, bijna de helft van de leerlingen die had zich niet aan de regels gehouden. En als straf gingen ze terug.
1: Howard.
3: Howard.
1: Ik weet dit.
3: Oké. Okay.
1: Het antwoord is C.
3: Dat is goed.
0: Een goede docenten.
1: Breed, hè?
0: Love it.
1: Ja, ze waren nog buiten na de curfew. En er waren een paar die hadden alcohol gedronken.
3: Ja.
1: En ze zeiden, er zijn allemaal naar huis.
3: En het waren dus 150 leerlingen. En 72 hebben zich misdragen.
0: Maar dus die andere helft, die heeft nu beef voor de rest van het jaar.
1: Precies.
3: Of ze denken, was ik ook maar gegaan. Ja. Vraag 2. De controles op een bekende website waar je hotels en Airbnbs kan boeken en zo. Die zijn niet waterdicht, want de Britse Consumentenbond die kwam erachter dat je daar een overnachting kon boeken op een hele speciale locatie. Welke locatie? A. Downing Street 10, dat is de ambtswoning van de Britse premier.
0: Uh-huh.
3: B. De Big Ben. Of C. Buckingham Palace.
1: Howard
3: was net eerder.
1: A.
3: Wederom goed.
1: Maar dat schijnt ook echt te kunnen.
3: Ja, je kon het inderdaad boeken.
1: Nee, maar je kan er ook slapen.
3: Ja, als je de premier bent.
1: Ja, toch?
3: Ja. Maar dat was dus een fout. En het was een belangenorganisatie die heeft dat erop gezet. Want zij wilden dus aandacht vragen voor het feit dat dit heel vaak fout gaat. En dat je dus

0: reizen kan boeken in woningen die eigenlijk helemaal niet bestaan.
1: Ja, ik zag bij Max Vakantieman dat een vrouw de villa werd aangeboden. Maar zij had hem niet aangeboden.
2: Ze wist van niks.
1: Nee, dus en dan gingen mensen betalen. En dan kwamen ze wel bij haar verhaal halen.
3: Wow.
1: Ja, maar ja.
0: Ja, we hebben nog een derde vraag, maar is dat nodig?
3: Ja.
1: Okay. Nou, hij wil een queen sweep. Nee, hij wil een clean sweep. Snap ik ook. Ja.
0: Negen mensen in Nederland die liepen dit jaar een bijzonder virus op. Welk virus?
1: Ja, het West-Nijl-virus.
0: Niet het Noord-Rijn-virus of het Zuid-Maas-virus?
1: Nee, zeker niet.
0: Oké, dan is het...
1: Nee.
0: Goed, het West-Nijl-virus.
1: En officieel ben ik gedisqualificeerd omdat ik mijn naam niet zei en niet heb afgewacht tot je alle antwoorden zei. Maar goed, ik had hem toch al niet gewonnen.
2: Maakt
1: dus,
2: allemaal
1: ja.
2: niet uit. You
1: nee.
2: don't know.
1: Nee,
2: you
1: ik wist het know. Niet vandaag, Howie. Ik wist het niet.
2: In the building.
1: That's right.

0: is een beetje... Wilma zegt, oh, wat lekker dit. Ja, zeker lekker. Otis Kane en Aaron Childs, Monday. En het is een soort hybrid tussen zeg maar oldschool zangers, ja. Zeg maar soulzangers en John Legend.
1: Oh, okay.
0: Ook als je kijkt, als je ziet hoe hij eruit ziet, denk je, oh, dit zou zo John Legend's neefje kunnen zijn.
1: Is hij dat glibberige?
0: Nou, gewoon echt qua gezicht.
1: Oh, serieus? Ja, lijkt echt op hem.
0: Ja, vind ik wel. Ja, wacht. Jij kan niet meekijken op mijn scherm, hè?
1: Nee, maar kom zo even kijken.
0: Ja, kom even kijken.
1: Kom even kijken.
0: Kom het even beamen. Ja, Howie komt deze kant op gelopen.
1: Maar inderdaad.
0: Ja, toch?
1: Ja.
0: Dit is gewoon een soort John Legend, de kleine.
1: John Legend.
0: Otis Kane dus, die hoorde je net in Bridge the Gap. Er zijn van die momenten dat je extra dankbaar bent dat je een auto hebt. Volgende week woensdag is zo'n dag. Dan wordt er gestaakt in het openbaar vervoer in Nederland. Ja. In heel Nederland.
1: In alle openbaar vervoer.
0: Ja, en het is, die staking is omdat OV-medewerkers in actie komen tegen plannen van het kabinet. Ze vinden dat werknemers minder zekerheid hebben als ze bijvoorbeeld werkloos of langdurig ziek worden. Want die druk is heel hoog en zo. En nou ja, je weet, ik woon in Amsterdam-Noord. Bij vorige staking voeren de veerponten wel.
1: Die gaan nu ook niks.
0: Niks, nada, noppes. En de gemeente Amsterdam zegt, we gaan ook niet de ei-tunnel opengooien. Dus als jij geen... Nee, die is normaal voor auto's. En ze hebben dus bij een vorige staking in 2014 of zo... hebben ze gezegd, we doen die tunnel open.
1: Ja.
0: Dus dan kunnen voetgangers en fietsers door die tunnel.
1: Oh, dat bedoel je.
0: Maar toen waren er 9 mensen die gewond raakten. Dus dat gaan ze niet meer doen.
1: Nee, dat snap ik.
0: Want met ambulances erbij. Ja, maar realiseer wat dat betekent. Je komt Noord niet in of uit als je geen auto hebt.
1: Auto of motor?
0: Nou ja, tenzij je via de Schellingwoudebrug gaat. Maar dat is echt kapot ver om.
1: Dat is vet
0: omrijden, want Noord is heel groot.
1: Ja.
0: Dus dat duurt wel even. Dus er zijn best wel veel mensen gewoon verstoken van actie. Maar als je dacht dat sneu was voor de Amsterdam-Noorderlingen. Wij hebben hier iemand in de studio die pas echt zielig is. Silvino.
2: Ja, ik weet niet of ik zielig ben.
0: Nou, ik vind het. Het wordt een uitdaging om jou hier te krijgen woensdag.
2: Ja, maar ja, dat is het vooral. Ja. Er is ook gewoon een kans dat ik hier misschien niet naartoe kan komen.
0: Nee, precies. En
2: want
0: waarom?
2: Ik kom elke dag met de trein. Omdat ik best wel ver van de studio woon. En de trein vind ik heerlijk. Kan ik
1: durf
2: gewoon,
1: te zeggen waar je woont?
2: Ik durf het te zeggen, maar ik weet niet of... mag dat allemaal privacy of zo? Ja, nee.
1: Nee,
2: ik woon in Roermond. Dat is ver.
0: Ja, dat is een eindje.
2: Dat is heel ver.
0: Ja.
2: Maar ik kom dus met de trein. En dan zit ik daar lekker in de trein met mijn laptop. En dan kan ik een beetje werken. En dan, dat vind ik eigenlijk allemaal prima.
0: Mm-hmm.
2: Maar ik moet dus volgende week noodgedwongen met de auto komen. Dat vind ik niet heel erg. Maar... Het wordt wel even puzzelen, want we hebben maar 1 auto thuis.
0: Ja.
2: Dus we worden even puzzelen. Maar ik denk, ja, ik zeg altijd, het komt altijd wel goed. Op de een of andere manier.
1: Nou, je hebt 1 voordeel, want we beginnen niet in de spits.
2: Nee.
1: Dus ik denk dat je na de spits wel deze kant op kan. Maar nou, we zijn om 6 uur klaar. Die wordt wel even pittig.
2: Ja, dus ik ga alvast opzoeken waar ik lekker kan eten hier in de buurt of zo.
0: Nou, we hebben wat adressen hoor.
1: Dat kan je gewoon aan mij vragen.
0: Okay, ja,
1: ik garandeer landelijke dekking gebruiken.
0: Dat regelen we. Je hebt trouwens nog een paar minuutjes om je stem uit te brengen op de 2 opties in Goed Gejat. Laten we ze dan ook gewoon nog maar eventjes laten horen. Watching You van Slave. Original. Ja, je moet toch meebouncen hierop. Verdulle me.
1: Daarom heb ik hier ook op gestemd.

0: bent de zonnebloem. Post Malone en Swae Lee. Hoorde je net op NPO Blend. Wat draaiden we daarvoor nou? Oh ja, heerlijk. India Ree, Brown Skin. Ik vraag me altijd af, toen dat nummer uitkwam, of er niet heel veel witte Amerikanen heel boos werden, omdat zij zo'n ode doet aan
1: De bruine huid.
0: Ja.
1: Ja, nou, dan worden ze maar boos. Die mensen zijn daar omdat zij eerst ergens anders waren.
0: Ja, goed punt, goed punt. Comeback. Het is tijd voor de uitslag van Goed Gejat. En we kregen net een berichtje binnen van Jess. Die zei, normaal ga ik altijd voor de OG. Als respect naar de OG toe. Maar dit keer vind ik dat andere nummer gewoon hard. Want Indo was niet alleen waar over gerapt wordt, maar in de jaren 90 ook een ding en trots, gezien ik half Molux en half Indo ben.
1: Ah,
0: ja, okay. Oh, dus die voelde me extra. Weet je dat in, hoe heet dat? I Got Five On It. Dan zeggen ze toch ook
1: Smoking in the Weed.
0: Ja, Foggy Window. En ik begreep maar niet wat ze bedoelde met Indo. Want ik wist niks van wie. Als geboren getogen als verdammer.
1: Sure. Naïeve ones.
0: Ik dacht, hebben ze nog weer Indianen in heeft, mensen? Oké, okay, ja. Goed. Ik deel zomaar dingen. Maar goed, wat is dat nummer waar

0: Wine & Juice, Putten uit Slaves. Original. Watching You. Het leuke van dit nummer is dat Snoop Dogg later met Pharrell ook nog uit dit nummer heeft geput, hè?
1: Zeker.
0: Ja.
1: Zeker. En Slave is ook een grote inspiratiebron voor de zanger Keith Sweat.
0: Ja, Just the Touch. Oh, sorry, dat zei ik echt.
1: Nee, maar het is echt zo. Ja. Hij klinkt echt hetzelfde.
0: Oh my goodness. Ja, maar gewoon Just the Touch?
1: Ja.
0: Oeh, lekker. Oké, sorry, we zijn weer een beetje aan het muzikaal aan het nerden. Bedankt voor het stemmen op of Slave of Snoop Dogg. Even kijken, Wilma, Grace en Raf waren drie van de mensen die dachten, nou, doe mij maar het origineel. Maar onder andere Eva, Galit en Alex, die dachten, ik wil liever Snoop Dogg horen. Ja, we kregen ook nog een berichtje binnen van Rino. Ivo, die zei natuurlijk Snoop Doggo Cacho. Ja, en Jess, die wil ook graag Snoop Dogg horen. Dus het is echt wel 85% van alle stemmen die daar naartoe is gegaan.
1: Oké.
0: Ja, nou ja, het is nooit een straf om G-Funk te horen, toch?
1: Nee, dat is ook zo.
0: Neem een lekkere slot. Proost. Hey baby.

0: Van, ja, rock, ja. Poprock.
1: Ja, ja, volgens mij. Nee, dat hey, baby, hey, baby, hey. Oh, dat was dat meer ska. Ja, nou ja, ook wannabe ska.
0: Dat is toch poppy?
1: Ik ga even kijken wat Wikipedia zegt. Anyway, wat je net hoorde was, hoe noemen we dat dan? Hollaback Girl?
0: Ja,
1: Urban noemen we dat.
0: Ja, ik zou niet weten in welke categorie we deze moeten seren.
1: Ja. Nou ja, het is in ieder geval een nummer dat je hoort op NPO Blend.
0: Dat is zo.
1: Zometeen dan gaan we het hebben over een andere zangeres. Ja, we hadden het net met Siana daar al even over. Beyoncé, die werd door iemand de most overrated singer genoemd. Nou ja, ik denk dat in ieder geval de drie mensen hier in de studio het daar niet mee eens zijn.
0: Nee, we beg to differ.
1: Ja, en we hebben ook iemand gevraagd waarom zij daadwerkelijk wel een goede zangeres is.
0: Voor een stukje duiding.
1: Ja, Sietske Mors van Secret Rendezvous, die is zo lief geweest om dat even aan ons uit te leggen. En zometeen dan hoor je dat ook. Mocht je denken van, waarom is Beyoncé, wat is de hype rondom Beyoncé? Nou ja, goed, dat gaan we je zo meteen dus uitleggen. En we hopen ook dat jij ons wil helpen om een nummer te kiezen dat we kunnen draaien voor die open spot in de playlist. En dat doen we naar aanleiding van Donnie Roelvink. Ja, ook wij hebben het over hem. Eigenlijk gaan we het niet over hem hebben.
0: Nee, maar hij heeft ons geïnspireerd.
1: Hij is gewoon jaloers. Ja, daar komt het op neer. Of nou ja, vooral onzeker, denk ik dat het is. Dus we zijn op zoek naar nummers over jaloezie. Jij dacht meteen aan,
0: nou, nu komt dus bij me binnen Orange Juice Jones met The Rain.
1: Oh ja!
0: Die is echt jaloers.
1: Ja, ja, ja, ja, I saw you.
0: Maar ook bijvoorbeeld Jealous Guy, maar dan wel in de versie van Donny Hathaway.
1: Ja, ja, ja. Ik dacht aan Etta James, want she takes it to another level. I'd rather go blind,
0: ja, dat
1: than
0: is
1: to
0: wel
1: see
0: heftig.
1: You with another woman.
0: Hey, bestel die hond.
1: Ja.
0: Ja, toch?
1: Dus, nou goed, dat zijn zo een paar suggesties. Heb jij ook nog een idee over wat je zou kunnen draaien, of wat wij kunnen draaien zometeen? Het gaat over jaloezie, dan mag je het doorgeven via de NPO Luister-app. Geniet nu nog van Ella May.

0: Day, hier op NPO Blend.
1: Check it out, y'all.
0: Home of classic R&B, hip-hop en soul. Blend. 5 uur.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het merendeel van de verdachten die vastzitten in de zaak over Asselt zijn twintigers, zegt de politie. Ook zijn er een paar tieners bij. In de loop van dinsdag werden 35 mensen aangehouden uit Nederland, België, Frankrijk en Algerije. Ze worden ervan verdacht dat ze die nacht met zware wapens bij het huis waren van Jan G., die in verband wordt gebracht met drugshandel. Een beveiliger werd toen doodgeschoten. Eerder vandaag werd bekend dat de gemeente Heumen de woning in Overasselt voor een jaar sluit. Het kabinet stopt miljarden in innovatie. In gelekte begrotingsplannen staat dat 3,3 miljard in de nationale investeringsinstelling wordt gestopt. Daarmee moeten bedrijven zich kunnen ontwikkelen en het moet voorkomen dat ze uit Nederland vertrekken. Eerder al pleiten 70 economen en wetenschappers voor zo'n bank. Veel andere Europese landen hebben die al. Nederland heeft wel fondsen zoals InvestNL. Durfinvesteerders, pensioenfondsen en banken zouden hun geld sneller willen uitlenen als ook de overheid erachter staat. De Amerikaanse feminist, activist en journalist Gloria Steinem is overleden. Ze was een van de krachtigste voorvechters van de Amerikaanse vrouwenbeweging. Daarmee begon ze in de jaren 60. Ze schreef toen onder meer een essay over de bevrijding van vrouwen in New York Magazine. Ook zette Steinem zich in voor de legalisering van abortus. Uitgevers waren aanvankelijk niet geïnteresseerd in haar opvattingen en dus moesten die kenbaar maken op protestbijeenkomsten en manifestaties. Gloria Steinem was 92 jaar. Het weer: in het noorden bewolking en soms wat regen. In de rest van het land overwegend droog en zonnige periode. Tussen de 19 en 22 graden. Morgen is een onstuimige dag met aan zee enige tijd een harde tot stormachtige zuidwestelijke wind met windvlagen tot 90 km per uur. Ook boven land waait het stevig. Het is bewolkt en er trekken buien over. De temperatuur ligt tussen de 18 en 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NTR, One C en Howard.
1: Welk nummer dat gaat over jaloezie kan jij verzinnen om zo meteen te draaien in Bridge the Gap? Laat het weten via de NPO Luister-app. Eerst is dit Total Touch.

0: Future. Confessions Part 2. En iedereen maar denken dat het ging over Chili. Maar nee, hij had niet een andere vrouw bezwangerd terwijl hij een relatie had met Chili. En ja, ze gingen wel uit elkaar.
1: Dat wel.
0: Ja. Maar dat was een time, joh. Dat zij gewoon een relatie hadden, joh. Toch? Dat is gewoon gebeurd. En ze zijn nu al zoveel verder. Weet je met wie zij gaat, Chili?
1: Ik heb geen idee.
0: Met, ken jij nog, er was vroeger een serie met drie broertjes. Je had Joey Lawrence, Matthew Lawrence en nog eentje. Mm-hmm. En Joey Lawrence, die zat in Blossom. Die comedy-serie.
1: Ja, die ken ik.
0: Hij was, wow!
1: Oh, die? Ja. Dat is je gekke gast.
0: En hij had een broertje. Hij had met zijn broertjes ook een eigen comedy-serie.
1: Okay, die ken ik nou weer niet.
0: Het middelste broertje is de man van Chili.
1: Oké.
0: Okay. Ja. Nee, ja, als je hem ziet, zeg je, oh, hij. Ik vond het zo'n grappige combinatie.
1: Bizar.
0: Ja.
1: Maar soms werkt het, hè?
0: I guess. Ja. I guess. Fijn dat je naar Bridge the Gap luistert op NPO Blend. Je hoorde net dus Usher en Confessions. En zometeen natuurlijk ook een heleboel andere fijne muziek. Wat dacht je van ABC, van de Jackson 5? Mm. Die draaien we met alle liefde natuurlijk. Net als Can't Knock the Hustle van Jay-Z en Mary J. Blige. Bruno Mars, die staat zometeen klaar met Locked Out of Heaven. En we hebben weer een opgave voor je. Namelijk een slangsessie van Serginho. Elke week dan leert hij, ja, eigenlijk iedereen die luistert, woorden uit hedendaagse muziek. Want soms, ja, dan hebben we gewoon geen idee wat daarin gezegd wordt. En jij misschien ook niet. Dus je mag meeraden. Dit is de opgave van deze week.
2: Goedemiddag, lieve leerlingen. Begin dit jaar vierde het collectief New Wave het 10-jarige jubileum van hun album dat in 2015 uitkwam. Het is dus eigenlijk 11 jaar geleden, maar het werd pas in afgelopen februari gevierd met 5 uitverkochte shows in de Ziggo Dome. Tijdens hun Lowlands show, waar ze de headliner waren, maakten ze bekend dat ze Ziggo Dome in 2027 weer gaan doen. En ze schrijven weer geschiedenis, want ze doen de langste showreeks ooit gedaan in Ziggo. Namelijk 8 shows van 20 tot en met 27 april. Crazy! En daarmee slaan ze dus Usher van de troon die 5 shows achter elkaar deed in 2025. Waarom al deze info? Nou, ik heb namelijk slang van het New Wave album, waarvan ik benieuwd ben of jij kan raden wat de betekenis hiervan is. De Schiedamse rapper Def Major gebruikt het woord bando op de track No Go Zone. Maar wat betekent bando?
3: In de bando, bitch, ik rook die dope. Misschien dat ik het ook verkoop.
0: Oké. In de bando, bitch, ik rook die dope. Misschien dat ik het ook verkoop. Ik heb echt geen idee.
1: Wat is nou weer bando?
0: Weet jij wel wat er hiermee bedoeld wordt? Geef het dan aan ons door via de NPO Luister-app. Wat is bando in dit nummer van New Wave? Help ons uit de brand.
1: In de bando. Dus niet, je kan niet een bando hebben. Of nee. Met de bando. Of ja. Door de bando.
0: Nee.
1: Ik
0: allemaal
1: ben te laat
0: niet.

0: Bij Kelly Rowland samen met Method Man en Complicated. Zometeen dan horen we van haar medebandlid Beyoncé, of over haar medebandlid Beyoncé, wat haar nou zo'n goede zangeres maakt. Voor iedereen die daar nog niet van overtuigd was, of dat misschien gewoon nog een keertje moet of wil horen. Maar eerst is het tijd voor het antwoord, het goede antwoord in Serginho's slang sessie. Elke week leert hij ons een slangwoord uit hedendaagse muziek, zodat we een beetje bijblijven. En met we bedoel ik jij die nu aan het luisteren bent. Dit was wat hij ons vroeg deze week.
1: Ik ben op zoek naar de betekenis van het woord bando. Def Major gebruikte dit woord op de track No Go Zone, afkomstig van het New Wave album.
2: In de bando, bitch, ik rook die dope. Misschien dat ik het ook verkoop.
0: Ja, en wij hadden precies nul idee. Wilma, ja, maar die dacht aan de Mercedes-Benz.
3: Nee, dat is het denk ik niet.
0: En Jess, die dacht aan... zou Bando BMW zijn? BMW? Gekke tieners met een verknipte woorden. Nee. Nee, het is geen auto.
3: Ik heb even... Kijk, hij zegt in het begin...
0: In de Bando, bitch, nee, ik rook die dope.
3: Nee. No-go zone.
0: Ja?
3: Wat is een no-go zone?
0: Een plek waar je niet wil zijn?
3: Ja, dat zijn. Maar wat is in deze scene dan een no-go zone? En als hij zegt, ik zit in de bando, bitch. En ik verkoop. Ik denk dat het te maken heeft met de foute buurt. Met een soort achterstandswijk of zo.
0: Oké.
3: Dat het daar... Ja.
0: In de ghetto.
3: Ja, ik weet niet of ik dat woord per se wil gebruiken. Maar dat is waar ik aan denk vanwege dat hij in het begin zei, no-go zone.
0: Ja.
3: Dat is wat ik denk.
0: Nou ja, goed. Silvino, die denkt het ook te weten. Dan gaan we nu even... Ja, ga jij een gokje wagen?
3: Wat denk jij?
0: Ik heb echt... Poef.
3: Okay.
0: Helemaal niks.
4: Ja, het is een beetje unfair, want ik weet het gewoon.
0: Oh nee, maar dan gaan we gewoon luisteren naar het antwoord. Nee. En dan ga jij zeggen, ja, dat wist ik ook, toch? Nee, ja. Schrijf het even ergens op.
4: Oké, is goed.
3: Ik geloof hem wel.
4: Papier.
3: Hij gaat toch niet jokken? Het is bijna 3000.
4: Ik typ het op mijn telefoon.
0: Schrijf het in het draaiboek. Ja. Ik kijk niet naar het draaiboek, ik druk op het knopje.
4: Ja, doe maar.
1: Wat betekent bando? Ja, dit is een term dat afkomstig is uit het Amerikaanse Atlanta. Bando is slang voor een verlaten pand waarin drugs opgeslagen wordt, ready gemaakt wordt voor verkoop en verkocht wordt. Ook wel bekend als een trap house. Dus mocht je de term bando ooit horen, dan weet je waar het over gaat vanaf nu. Dit was Serginho live vanuit de bando. Onesie en Howard. Nog een hele fijne uitzending.
3: Ik wil zitten in een rijtjeshuis in stand-up.
0: Ja, ik wou net zeggen, kindje toch. Ja, nee, laten we zijn imago hoog houden. Hij was in de bando.
3: Hij was in de bando.
0: Ja, hij was in de bando. En wat zei jij, Silvino?
4: Ja, helemaal onderaan.
0: Je denkt dat verlaten huis. Ja, oh wauw.
4: Abandoned maar waar building.
0: Dus ik voel me zo oud.
3: Ik ook.
0: Hij viel zo boomerish.
3: Ik nog
0: maar
3: met mijn wijk waar je niet durft te komen. Beetje een enge buurt. Ik dacht aan een achterstandsbuurt.
0: Het is gewoon een trap house. Oké. Nou ja, volgende week weer een nieuwe slang sessie. Bedankt voor het meedoen. Dit zijn Mary J. Blige en Jay-Z. En Can't Knock the Hustle.

0: hoe goed Michael Jackson kon zingen als kind. Dat blijft echt mega, mega, mega bijzonder om te horen. ABC van de Jackson 5, daar kon je net van genieten in Bridge the Gap. Je kan nog heel eventjes naar nplblend.nl gaan. Mm-hmm. En daar je 10 favoriete nummers doorgeven voor de Beyoncé Top 50.
1: Vanmorgen.
0: Ja, dat kan nog een minuut of 7. Morgen dan gaan Sonja en Jamie op NPO Blend Queen Bee's verjaardag vieren.
1: Yep.
0: Ze wordt 45 en daarom draaien wij de 50 beste Beyoncé tracks, gekozen door jou. Ja, Queen Bee is natuurlijk een van de grootste artiesten van de afgelopen 20 jaar. Voor sommigen zelfs de grootste. En ja, als je zo'n icoon bent, dan zou je zeggen, dan moet je ook wel een beetje kunnen zingen. Maar wij zijn benieuwd, hoe bijzonder is die stem van Beyoncé eigenlijk? Die vraag hebben we voorgelegd aan Sietske Mors van Secret Rendezvous. Sietske is geschoold aan het conservatorium. Ze geeft zelf ook zangles. En dit zegt ze over waarom Beyoncé's stem zo bijzonder is.
2: Naast haar bereik is denk ik het meest opvallende haar conditie, haar stamina. Ik bedoel, er zijn heel veel te gekke vocalisten, maar Beyoncé zingt geweldig terwijl ze danst. Maar er gaan natuurlijk ook verhalen, ja, ik heb er geen beelden van gezien, maar ik geloof het meteen, dat ze van jongs af aan al op hakken op de loopband zong. Dus ze is echt een allround performer. Op Michael Jackson level. En daar zijn er natuurlijk maar heel weinig van.
0: Ja, we hebben het daar vorige week over gehad met Nancy Polion, brand image expert. Dat inderdaad Beyoncé aan het zingen was op een loopband om inderdaad haar uithoudingsvermogen te vergroten. Maar Sietske die heeft Beyoncé's stem ook helemaal geanalyseerd. En volgens haar zijn dit de punten waarop Beyoncé uitblinkt.
2: Wat haar technisch zo bijzonder maakt, is dat ze een hele grote range heeft. Van diep laag, denk maar aan Halo. They didn't even make a sound. Dat is echt alto laag. En tegelijkertijd kan ze ook heel hoog in haar kopstem, zelfs whistle notes. Bij bijvoorbeeld Love on Top. Ze zingt heel lief, luchtig, airy, maar ook kan ze heel rauw, bluesy, growlen noemen ze dat. Als je bijvoorbeeld denkt aan Listen, al die grommetjes. Haar stem is heel versatile.
0: Nou ja, we weten nu dus, Beyoncé heeft een bijzondere stem vanwege dat uithoudingsvermogen. Ze heeft een enorme vocale range. Maar wat maakt haar dan onderscheidend ten opzichte van andere zangeressen?
2: Wat Beyoncé's stem heel erg herkenbaar maakt, is dat ze een hele krachtige, maar ook warme stem heeft. Ze is super ritmisch en je hoort ook vaak haar Southern Houston, Texas dialecten doorheen. Sommige andere zangeressen, bijvoorbeeld, weet ik veel, uit de UK, klinken Amerikaans en proberen het misschien zelfs wel te verhullen, hun dialect. Maar in het geval van Beyoncé omarmt ze dat juist. En dat is ook heel tof.
0: En dat doet ze bijvoorbeeld in Formation. My daddy Alabama, mama Louisiana. You mix that Negro with that Creole, make a Texas Bama. Ja, lekker hoor. En dan zou je denken, oh, misschien gaan we naar Formation luisteren. Nee, we hebben Sietske namelijk ook nog gevraagd wat haar favoriete nummer is van Beyoncé. En dat is deze. Deze.

0: dat was Carrie Hilson, Thankful. En ze zong net, ik ben blij dat ik je naam niet heb laten tatoeëren.
1: Mm-hmm. Ja, dat zijn van die dingen waar je tegenwoordig over na moet denken.
0: Zo, nou ja, en waar je dus inderdaad heel dankbaar voor kan zijn dat je dat niet gedaan hebt.
1: Ik heb wel een keer een meisje gezien die had toen een mannetje met een naam. Uh-huh. Maar toen heeft ze die naam veranderd in de schaduw van dat mannetje.
0: Wat leuk! Creatief!
1: Ja, toch?
0: Je moet Oh. Ja, namen zijn denk ik toch altijd een beetje discussabel. Maar goed.
1: Beetje lastig.
0: Ja, maar als jij samen met iemand iets hebt gezet en daarna gaat het over, dan is dat nog steeds de verbintenis, toch? Dus either way.
1: Either way.
0: Ja, of het nou naam is of ja, dat je het samen hebt gedaan. Hey Howie, we moeten er even een momentje van maken.
1: Tell me.
0: Het is 17:42 en 40 seconden. En de stembussen zijn gesloten.
1: Oeh.
0: En ik zeg wel stembussen, maar ik bedoel daarmee de mogelijkheid om je stem uit te brengen.
1: Is klaar.
0: Op de Beyoncé Top 50.
1: Voorbij.
0: Ja, sloes.
1: Over.
0: Ja, het is klaar. Je kan niet meer laten weten wat jouw favoriete Beyoncé-nummers zijn. Achter de schermen gaat er iemand heel snel alle stemmen tellen. Of al die favorietjes tellen. En morgen tussen 12 en 4 kan je genieten van de 50 beste nummers van Beyoncé en Destiny's Child.
1: Zo is het.
0: 4 uur lang gaan Jamie en Sonja dat draaien. Dus we gaan op die manier Beyoncé's 45ste verjaardag vieren. Dus bedankt alvast voor het doorgeven. En morgen vanaf 12 uur dan weet je dat het gewoon één en al Beyoncé is.
1: Is feest!
0: Ja. Tijd voor het verzoekje waar we vandaag naar op zoek waren. Dat was naar aanleiding van een zekere heer Roel Vink, die in mijn ogen gewoon onzeker is. Maar je zou het ook kunnen vertalen als jaloers. Hij vindt het namelijk niet oké als zijn vriendin of vrouw een les krijgt van een mannelijke personal trainer. En daar gaan we het verder niet over hebben, maar wel over wat je dan zou kunnen bedenken, muzikaal gezien, dat over jaloezie gaat. Rob, die dacht aan Oh No van de Commodores.
1: Oh, ja, dat is echt een ouwertje.
0: Ja. En hij zei ook, zoals Etta James haar pijn van jaloezie omschrijft, is ongeëvenaard.
1: Ja, toch.
0: Ben ik met je eens, want die gaat diep, hè? Dat je liever gewoon niet meer wil zien dan dat je die persoon ziet met een ander.
1: Ja.
0: Dat zijn levels van jaloezie. Kim die stuurde een berichtje. Ik zat te denken aan Erykah Badu met Green Eyes over jaloezie.
1: Mm-hmm.
0: Marcel die wilde graag het vrij letterlijke Jealousy van Club Nouveau horen.
1: Dat is een klassieker ook.
0: Maar we gaan voor de suggestie van Wilma, ooit prachtige cover door Sabrina Starken, Bill Withers.
1: Ooh.
0: Who is he and what is he to you?
1: Begin mij uit te leggen.
0: Ja, I wanna know!

0: altijd fijn. Who is he and what is he to you? En dit is ook lekker. Postman. Of Postman. Toch, Howie?
1: De meervoud in het Engels is men.
0: Ja, Postman. Dit is You Wait.

0: Strange. Zo, zang. Fantastische.
1: Een fantastische vocalist.
0: Absoluut.
1: Ja.
0: Lekker. Postman en You Wait hoorde je in Bridge.

0: Sarah Jane. Met ja, op een partijtje goed. Beyoncé nagezongen.
1: Ja, fantastisch.
0: Potjan Dubbels.
1: Ja, echt heel vet.
0: Ja, ga dat alsjeblieft even checken op de Instagram van NPO Blend. En ga dat even flink wat vuur geven, want dat verdient het. Wij gaan zachtjes uitdoven. Althans, op weg naar je volgende klus. Ja, ja. Toch? Kan je weer even relaxen en weer gaan opbouwen. Het is zometeen tijd voor non-stop muziek. Je kan onder andere All Dirty Bastard en Khalees horen. Khalees komt weer met nieuwe muziek, hè, na 12 jaar. Ook te lezen op onze Instagram. Got Your Money staat klaar. Net als Breed van Leven Kelly. Dat is leuk. Music van Lila James. Die staat klaar. En meteen naar het nieuwste nummer waarin gezongen wordt. Doe nooit wat zij doen. Wat zij doen.
1: Ja, de Roots.
0: En wie zingt dat?
1: Rafael Sadiq.
0: Ja, zeer zeker. Ja, heerlijke clip ook. Als je toch bezig bent online, bekijk dan ook de clip van What They Do van The Roots. Want dat is zo grappig. Wij wensen je een hele fijne donderdagavond. Dag!
1: Doei, doei!
0: Dit is nieuwe muziek nog van Omarion. Distance en straks ook nog TLC. And what about your friends?

0: classic R&B, hip-hop en soul. Blend. 6 uur.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Binnen een paar dagen wordt duidelijk of Omroep Ongehoord Nederland in het publieke bestel mag blijven. Minister Letchert van Media laat weten dat ze snel een beslissing gaat nemen die ze eerst met de leiding van de omroep wil delen. Na het weekend maakt ze haar besluit openbaar. Bronnen rond de coalitie en het kabinet zeggen dat het vrijwel zeker is dat de minister zal beslissen dat de omroep zijn licentie kwijtraakt en niet meer mag uitzenden als publieke omroep. Vandaag liet het commissariaat voor de media weten dat de rechtse omroep niet meer voldoet aan de wettelijke eisen. In België zijn 3 Nederlanders opgepakt bij een drugslab in een huis. Het zijn mannen tussen de 41 en 45 jaar. Het lab werd gevonden bij een huiszoeking in Pelt, net over de grens bij Valkenswaard. De inval werd gedaan vanuit een Nederlands onderzoek. Ongeveer 20 Nederlandse en Belgische politieagenten waren aanwezig bij de huiszoeking. In het lab werd een chemische stof gemaakt dat gebruikt kan worden als versnijdingsmiddel bij cocaïne. Op het Indonesische eiland Java hebben in 3 dagen tijd meer dan 1700 mensen een zware voedselvergiftiging opgelopen door het eten van een bedorven schoolmaaltijd. Leerlingen en docenten van een middelbare school in Midden-Java kregen last van diarree en braken na het eten van gegrilde kip. Dinsdag werden 644 leerlingen van een kostschool in Oost-Java ziek. En op een andere school werden gisteren 49 leerlingen ziek na het eten van gebakken rijst. Ook op Sumatra werden honderden schoolkinderen ziek. De schoolmaaltijden in Indonesië zijn gratis. Mogelijk is dat van invloed op de kwaliteit. Het weer in het noorden bewolking en soms wat regen. In de rest van het land overwegend droog en zonnige periode. Het is tussen de 19 en 22 graden. Morgen een onstuimige dag met aan zee enige tijd harde tot stormachtige zuidwestelijke wind met windvlagen tot 90 km per uur. Over land waait het ook stevig. Het is bewolkt, trekken buien over, temperatuur 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Show. Blend. 7 uur.
1: Robert Walters met het NOS Journaal. De burgemeester van onder meer Overasselt snapt dat inwoners een structurele oplossing willen voor het geweld in een dorp. Dat zei hij bij een persmoment. De woning is per direct een jaar gesloten. Het permanent sluiten van de woning is nu niet mogelijk, zegt de burgemeester. Hij sloot het pand al meerdere keren de afgelopen jaren. Hij zegt ook dat de gemeenschap in Overasselt tijd nodig heeft om de gebeurtenissen van deze week te verwerken. Eerder vandaag werd bekend dat er in de zaak voornamelijk 20ers zijn aangehouden, maar ook een paar tieners. De overheid moet haast maken om problemen door watertekort tegen te gaan. Dat zegt de Algemene Rekenkamer. Droogte is een structureel probleem en de politiek zit er niet genoeg bovenop, vindt de controleur van het kabinet. Veel projecten tegen watertekort lopen jaren vertraging op en dat leidt tot schade voor boeren, industrie en natuur. De Rekenkamer denkt dat die schade in de miljoenen, zo niet miljarden, loopt. Binnen een paar dagen wordt duidelijk of Omroep Ongehoord Nederland in het publieke bestel mag blijven. Minister Letchert laat weten dat ze snel een beslissing neemt. Bronnen rond het kabinet zeggen dat het vrijwel zeker is dat de omroep zijn licentie kwijtraakt. Op de 12e dag van de Vuelta is Jacob Omerzel als eerste de finish overgekomen. De Sloveen is met zijn 20 jaar de jongste renner uit het peloton. Barreda werd tweede, Butrago derde. Rode truidrager Mas kwam in 3 minuten later binnen dan Omerzel. Vandaag stond er een lastige bergrit over 167 kilometer op de planning. In het algemeen klassement is Omerzel de grootste tijger van de dag. Hij klimt naar plek 6. Weer vanavond af en toe zon en een enkele bui. Morgen vooral in het noorden veel regen en aan de kust gaat het flink waaien. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: met de Morning Show op NPO Blend.
1: Muziek met inhoud.
0: Gesprekken die blijven hangen.
1: Zo begin je dag met Cuba,
0: Veronica
1: en Jasmine.
0: NPO Blend. Luister je via DAB+, NPOBlend.nl en de NPO Luister-app.

0: Soul. Blend. 8 uur.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Drie Nederlandse mannen zijn in België opgepakt bij een drugslab in een huis. De politie deed er een inval na een Nederlands onderzoek. In het lab werd een stof gemaakt om cocaïne mee te versnijden. Ook in Valkenswaard was er een inval in hetzelfde onderzoek. Daar werden spullen gevonden om drugs mee te maken. Het kabinet stopt miljarden in innovatie. In gelekte begrotingsplannen staat dat 3,3 miljard... in de Nationale Investeringsinstelling worden gestopt. Daarmee moeten bedrijven zich kunnen ontwikkelen. Eerder pleiten 70 economen en wetenschappers al voor zo'n bank, onder wie deze expert.
2: Dit gaat in ieder geval helpen. Hè. Het is niet dat wij nu dit probleem in één klap kunnen oplossen, maar er wordt in ieder geval aan gewerkt door financiering te verschaffen voor dit soort bedrijven.
1: Nederland heeft wel fondsen zoals InvestNL, maar geldschieters zouden meer gerust zijn als ook de overheid erachter staat. Binnen een paar dagen wordt duidelijk of Omroep Ongehoord Nederland in het publieke bestel mag blijven. Minister Letchert laat weten dat ze snel een beslissing neemt die ze eerst met de leiding van de omroep deelt. Bronnen rond het kabinet zeggen dat het vrijwel zeker is dat de omroep zijn licentie kwijtraakt. Vandaag liet het commissariaat voor de media weten dat de omroep niet meer voldoet aan de wettelijke eisen. Onder meer nadat hoofdredacteur en commentator een begrip hadden getoond voor uitspraken van Hitler. Op de 12e dag van de Vuelta is Jacob Ommerzel als eerste de finish overgekomen. De Sloveen is met zijn 20 jaar de jongste renner uit het peloton. Commentator Andries Leijman.
3: Nu is er dus een nieuw talent opgestaan. Ommerzel, die ook klimt in het klassement, stond 10e en gaat waarschijnlijk naar plek 6.
1: Rode truidrager Mas kwam 3 minuten later binnen dan Ommerzel en blijft aan de leiding. Het weer vanavond, af en toe zon en een enkele bui. Morgen vooral in het noorden veel regen. En aan de kust gaat het flink waaien. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Soul. Blend. 9 uur.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. De politie heeft ook vandaag meerdere wapens gevonden in het onderzoek naar geweld in Overasselt. Verslaggever Marieke de Vries over die vondst.
2: Die worden meegenomen in het onderzoek naar de schietpartij hier in Overasselt, zegt de politie. Waar ze zijn aangetroffen, om wat voor wapens het gaat, daar zijn verder nog geen mededelingen over gedaan.
1: Voor de schietpartij zitten 34 mensen vast. De burgemeester heeft de woning voor een jaar gesloten. Het lichaam van oorlogsmisdadiger en voormalig Bosnisch-Servisch legerleider Ratko Mladic is aangekomen in Servië. Mladic overleed vorige week in Den Haag, waar hij een levenslange straf uitzat voor onder meer de genocide in Srebrenica. Daarbij werden meer dan 8000 Bosnische jongens en mannen vermoord. Servië wilde Mladic met de hoogste eer begraven, maar kreeg daarop forse kritiek van de EU. De president van het land zegt nu dat het geen staatsbegrafenis wordt, maar er is wel een militaire dienst en een mogelijkheid voor het nemen van afscheid. De man die zijn moeder doodde in Den Haag en daarna het huis in brand stak, moet, als het aan het OM ligt, tbs met dwangverpleging krijgen. Een celstraf voor de 20-jarige is niet mogelijk, zegt deze verslaggever van Omroep West.
3: Hij is onderzocht in het Pieter Baan Centrum en daar is vastgesteld dat hij schizofreen is, dat hij destijds in een psychose zat en dat hij dus volledig ontoerekeningsvatbaar was. En dat betekent dan dat er geen celstraf kan volgen.
1: Over 2 weken doet de rechtbank uitspraak. De overheid moet haast maken om problemen door watertekort tegen te gaan. Dat zegt de Algemene Rekenkamer. Droogte is een structureel probleem en de politiek zit er niet genoeg bovenop, vindt de controleur van het kabinet. Veel projecten tegen watertekort lopen jaren vertraging op. Dat leidt tot schade voor boeren, industrie en natuur. De Rekenkamer denkt dat die schade in de miljoenen, zo niet miljarden euro's loopt. Het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. Morgen vooral in het noorden veel regen bij maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Soul. Blend. 10 uur.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Bij Volkswagen gaan 50.000 banen verdwijnen. De raad van commissarissen van het bedrijf staat achter de plannen om 4 fabrieken in Duitsland te sluiten. De reorganisatie moet het bedrijf weer concurrerend maken. Minister Letchert zegt dat ze binnen een paar dagen laat weten of Ongehoord Nederland door mag als publieke omroep. Vandaag werd bekend dat de omroep niet meer voldoet aan de wettelijke eisen. Politiek verslaggever Roel Bolsius.
2: Bronnen binnen de coalitie en rond het kabinet laten ons al weten dat het besluit zal zijn de omroeplicentie van Ongehoord Nederland in te trekken. Ze zal eerst in gesprek gaan met Ongehoord Nederland, het nieuws daar brengen. Dan zal ze het besluit officieel maken en naar buiten brengen.
1: Al jaren zijn er problemen bij Ongehoord Nederland. Op het Indonesische eiland Java hebben in 3 dagen tijd meer dan 1700 mensen een zware voedselvergiftiging opgelopen door het eten van een bedorven schoolmaaltijd. De schoolmaaltijden worden in bulk gemaakt, zegt correspondent Mustafa Margari.
3: Waardoor veel van die bedrijven producten van laag kwaliteit aankopen of op andere manieren de kantjes ervan aflopen om meer geld in eigen zak te houden. Komt er ook nog eens een boel corruptie bij kijken. Voormalig hoofd van dit maaltijdenproject is opgepakt voor corruptie. Kortom, allemaal zaken die ten koste gaan van de gezondheid van veel kinderen.
1: Zo kregen leerlingen last van diarree en braken na het eten van gegrilde kip. Een proef met een ontmoetingsplek voor daklozen in Nijmegen is mislukt. In de eerste instantie hielp het om het aantal hangende daklozen op straat terug te dringen. Daarna werd de overlast op de ontmoetingsplek heel groot. Er kwamen veel dealers, drugsgebruikers en mensen van buiten de stad op af. De plek gaat sluiten. Het weer vanavond is het op de meeste plaatsen droog en enkele opklaringen. Vannacht koelt het af naar zo'n 18 graden. Morgen vooral in het noorden veel regen. Aan de kust gaat het flink waaien. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie heeft ook vandaag meerdere wapens gevonden in het onderzoek naar het geweld in Overasselt. Al dagen worden er wapens gevonden na de schietpartij bij een huis begin deze week. Tientallen gewapende mannen kwamen met zware wapens naar het huis, maar daar werd een beveiliger doodgeschoten. De burgemeester heeft de woning voor een jaar gesloten. Inwoners van Overasselt zien liever een structurele oplossing. In de zaak zitten 34 mensen vast, voornamelijk twintigers. De reorganisatie bij Volkswagen kan doorgaan. De Raad van Commissarissen heeft ingestemd met het plan om 4 fabrieken in Duitsland te sluiten. Dat zou betekenen dat er 50.000 banen verdwijnen bij de autofabrikant. De afgelopen dagen was er veel discussie binnen het bedrijf, maar toch stemden de commissarissen vanavond unaniem voor. Of en wat er is veranderd aan de plannen is niet bekend. Volkswagen verkeert al jaren in zwaar weer. De reorganisatie moet het bedrijf weer concurrerend maken. Een proef met een ontmoetingsplek voor daklozen in Nijmegen is mislukt. In eerste instantie hielp het om het aantal hangende daklozen op straat terug te dringen. Daarna werd de overlast op de ontmoetingsplek groot. Er kwamen veel dealers, drugsgebruikers en mensen van buiten de stad op af. De plek gaat sluiten. En een Nederlander heeft de Ig Nobelprijs gekregen voor het begraven van duizenden onderbroeken. Elk jaar worden de prijzen uitgereikt aan wetenschappers die met hun onderzoeken mensen aan het lachen maken en aan het denken zetten. De Nederlandse hoogleraar liet de onderbroeken maanden later weer uit de grond halen. Het grootste deel was afgebroken door micro-organismen en dat duidt op een gezonde bodem. Vorig jaar kreeg een onderzoek naar de favoriete pizza van de regenbooghagedis een Ig Nobelprijs. Het weer vanavond op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. Vannacht koelt het af naar zo'n 18 graden. Morgen in het noorden veel regen. Aan de kust kan het flink gaan waaien. Het wordt 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

Zorg jij voor je deadlines? Zorgen wij voor de dopamine? Hey, Jamie hier. Iedere werkdag reizen we in hoog tempo door decennia aan muziekgeschiedenis. Je krijgt de

0: Show. Blend. 12 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Bij een containerterminal in Vlaardingen heeft de politie 15 verstekelingen uit een vrachtwagen gehaald, onder wie 2 minderjarigen. Over hun nationaliteit is nog niets bekend. Alle personen zijn aangehouden en worden medisch gecheckt. De vrachtwagen was afkomstig uit Turkije. Ook de chauffeur is aangehouden. Mogelijk wilde de groep de oversteek maken met de veerdienst naar Engeland. Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen die dit kabinet wil nemen, maar het kabinet zet wel belangrijke stappen. Dat is de conclusie van het Planbureau voor de Leefomgeving dat de plannen beoordeelde. Het kabinet wil onder meer stikstofarme zones rond natuurgebieden en een maximaal aantal koeien per hectare. De maatregelen levert veel winst op voor de natuur en het leidt tot een forse daling van de stikstofuitstoot. Toch zal er volgens het planbureau in het overgrote deel van de natuurgebieden alsnog te veel stikstof neerdalen. Een proef met een ontmoetingsplek voor daklozen in Nijmegen is mislukt. In eerste instantie hielp het om het aantal daklozen op straat terug te dringen. Daarna werd de overlast op de ontmoetingsplek groot. Er kwamen veel dealers, drugsgebruikers en mensen van buiten de stad op af. De plek gaat sluiten. Een Nederlander heeft de Ig Nobel Prize gekregen voor het begraven van duizenden onderbroeken. Elk jaar worden de prijzen uitgereikt aan wetenschappers die met hun onderzoeken mensen aan het lachen maken en aan het denken zetten. De Nederlandse hoogleraar liet de onderbroeken maanden later weer uit de grond halen. Het grootste deel was afgebroken door micro-organismen. Dat duidt op een gezonde bodem. Het weer. Het is op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. Het koelt vannacht af naar een graad of 18. Straks, morgen, vooral in het noorden veel regen. Aan de kust gaat het flink waaien. Dit was het NOS Journaal.

Annette Schut met het NOS Journaal. Reddingswerkers hebben de afgelopen dagen bij Cyprus nog twee lichamen van vermiste opvarenden van het gekapseisde schip gevonden. Daarmee staat het aantal dodelijke slachtoffers nu op 10. Nog eens 18 mensen worden vermist. Het schip vertrok zondag vanaf Cyprus richting Turkije. Volgens getuigen ontstond er paniek op de boot toen de golven tegen de boot aansloegen. Niet lang daarna begon het schip vol te lopen, waarna het omsloeg. De kapitein en de 7 bemanningsleden zijn opgepakt. Bij een containerterminal in Vlaardingen heeft de politie 15 verstekelingen uit een vrachtwagen gehaald, onder wie 2 minderjarigen. Over hun nationaliteit is nog niets bekend. Alle personen zijn aangehouden en worden medisch gecheckt. De vrachtauto was afkomstig uit Turkije. Ook de chauffeur is aangehouden. Mogelijk wilde de groep de oversteek maken met de veerdienst naar Engeland. Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen die dit kabinet wil nemen, maar het kabinet zet wel belangrijke stappen. Dat is de conclusie van het Planbureau voor de Leefomgeving dat de plannen beoordeelde. Het kabinet wil onder meer stikstofarme zones rond natuurgebieden en een maximaal aantal koeien per hectare. Dat levert veel winst op voor de natuur. Het leidt tot een forse daling van de stikstofuitstoot. Toch zal er volgens het Planbureau in het overgrote deel van de natuurgebieden alsnog te veel stikstof neerdalen. De Ig Nobelprijs is gegeven aan een Nederlander die in een onderzoek naar begraven onderbroeken. Die werden door micro-organismen in de bodem afgebroken. Dat aantoonde dat de bodem gezond was. De prijs gaat elk jaar naar wetenschappers die met hun onderzoeken mensen aan het lachen maken en aan het denken zetten. Het weer. Het is op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. Het koelt af naar zo'n 18 graden. Morgen vooral in het noorden veel regen. Aan de kust gaat het flink waaien. Wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.